0: Albertkanaal tussen Hasselt en Genk heeft de scheepvaartpolitie een dronken schipper achter het roer betrapt. Een riviercruiseschip met 106 passagiers aan boord was onderweg van Antwerpen naar Maastricht. De schipper blies positief, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Zijn vaarbewijs is nu voor 6 uur ingetrokken. Nu, er waren genoeg andere actieve bemanningsleden aan boord om het roer van het schip te kunnen overnemen, zodat de passagiers, dat waren er meer dan 100 in totaal, toch nog zijn kunnen verder varen. Die schipper zelf, die zal nadien ook nog zich moeten verantwoorden voor de Vlaamse Waterweg. En zij zullen dan ook bepalen welke boete hem wordt opgelegd.
0: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen straks voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard. En zo zit het meteen in het rijtje van 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is best opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De WK-selectie van de Democratische Republiek Congo is in de VS aangekomen. En alle spelers en stafleden mochten de VS binnen. Congo kende een moeizame voorbereiding op het WK door de ebola-uitbraak in het land. De VS legde een verplichte isolatie van 21 dagen op aan de delegatie uit Congo. De ploeg bereidde het WK daarom voor in Europa, onder andere ook in ons land. En een oefenmatch in Spanje werd verboden door de lokale burgemeester. De aankomst in Houston verliep erg vlot en niemand werd de toegang tot het land geweigerd. En Mexico heeft de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen op dat WK met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika, in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 heeft verloren.
2: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. En immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: En over 2 uurtjes is er opnieuw een wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt, af en toe wat lichte regen, minimaal rond 13 graden. Ook de dag begint bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan droger vanaf het westen. En we halen maximaal tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music. Oh!

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Studio Brussel live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam is vannacht een grote brand uitgebroken na een explosie in een flatgebouw. Die explosie vond plaats in een bijgebouw onder die flat. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. Volgens de hulpdiensten zijn er mogelijk meerdere gewonden. Het flatgebouw is ontruimd en de bewoners worden elders opgevangen. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Oekraïne waarschuwt inwoners van de door Rusland bezette gebieden in de regio's Zaporizhia en Cherson om het gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger voert de aanvallen in die regio op en daardoor neemt het gevaar voor burgers toe. De Oekraïnse gouverneur van de regio zegt dat er aanvallen gepland worden op de bevoorradingsroutes van het Russische leger. Oekraïne slaagt er ook steeds beter in om de Russen klappen toe te dienen. Zo worden er regelmatig Russische brandstofvoorraden geraakt. En ook een aantal belangrijke bruggen naar de Krim zijn beschadigd. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan de actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord één van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingsmatch gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Het was een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Over een uur begint de volgende wedstrijd al. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en 13 graden wordt het vannacht. Straks begint de dag bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan wel wat droger vanaf het westen. En maximaal gaan overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 4:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren twee leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er veel te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
1: Er is maandenlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de zesde Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: Er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan die actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde dan weer gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president Trump sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was een bewogen wedstrijd waarin 3 rode kaarten werden getrokken, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, Hugo Broos. Hij vond dat zijn ploeg eigenlijk wel opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch heeft verloren.
2: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: En nu is het alweer tijd voor de tweede wedstrijd van het WK. Zuid-Korea tegen Tsjechië is dat. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minima rond 13 graden de komende uren. De dag begint dan bewolkt met vaak regen. En in de loop van de namiddag wordt het wel wat droger vanaf het westen. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk op gang getrokken in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En het was Mexico die won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met de 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
2: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball, and immediately there was space for Mexico, and they could score 2 times.
1: Intussen is al een tweede wedstrijd aan de gang. Die gaat tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Na de eerste helft is het nog altijd 0-0. In het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brussels gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl dat nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid wil met de snellere asielprocedure naar een strenger asielbeleid. Ze wil duidelijk maken dat het geen zin heeft om naar ons land te komen om alleen maar puur economische redenen. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat, die belangrijk is voor het vervoer van onder meer olie en gas, is weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat het rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. De kinderen van 11 en 12 kwamen uit Axel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur Sjoerd Sandersen is geschokt.
3: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Later wordt het droger. Maximum temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
4: Studio Brussel, live.

gotta get it out.

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: Mexico won de WK-openingsmatch. In voetbal haalde Mexico het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Het was een bewogen wedstrijd met 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika en op het einde nog een eentje voor Mexico. Broos vond dat Zuid-Afrika verloor door domme fouten.
3: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball and immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
2: Ja, intussen is er ook al een tweede wedstrijd op het WK gespeeld. Zuid-Korea nam het op tegen Tsjechië en won zo net met 2-1. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, zijn ze geschokt na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een leerkracht hebben het niet overleefd. En er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur is geschokt.
4: Het is een zwarte dag. Voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
2: Ja, de politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En het Iraanse leger heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. De zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas. En die is weer helemaal dicht, zegt Iran. Iran spreekt trouwens ook de Amerikaanse president Donald Trump tegen over een vredesakkoord. Dat zou volgens Trump zo goed als rond zijn en binnen enkele dagen getekend worden in Europa. Maar volgens Iran klopt dat niet. En de dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger met dan temperaturen tot 29 graden.

0: al zo'n rare ochtend geweest, want iemand van ons team is gekaapt. Ja, wie oh wie, je hoort het straks.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. I

0: Gasten met choco zijn gesmeerd. De thee is warm. We zijn klaar om ervoor te gaan.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Voor nog een ochtend in jouw aanwezigheid. Goedemorgen, het is 6:06. Er ontbreekt dus iemand van ons team. Ik ga eerst even checken. Dries Leenaerts.
3: Hallo, goedemorgen. Ik ben er.
0: Aanwezig. Oké, hij is het niet. Even luisteren. Is onze administratief medewerker Jos aanwezig?
4: Hallo.
3: Oh, oké, dat is al dat.
0: Gelukkig. Maar
3: dan...
5: Oh, you are the Jonas Maas.
6: Ja.
5: You are the Maasbaas.
6: Ja, geen Jonas Maas.
0: Geen Jonas Maas, maar gaan we het vertellen hoe dat echt gegaan is?
3: Ja, zeg maar hoe het vanmorgen gegaan is om 5 uur.
0: Ja, om 5 uur stapt Jonas Maas hier binnen. De Maasbaas is nooit zo vroeg.
3: Nee.
0: Ik weet niet of dat geweten moet zijn, maar hij is nooit zo vroeg. Plots staat de Maasbaas daar, die zegt: ik zal er niet bij zijn vandaag, want ik lees vandaag op Radio 2.
3: Ja, gewoon, hup, zomaar even. Wat kan allemaal.
0: Charlotte van Radio 2 is ziek. En dan heeft Peter van der Veire Jonas Maas wakker gebeld.
3: Ja.
0: En gezegd: vriend, jij leest hier het nieuws.
3: Echt geplukt. Zo van, jij daar, jij, beste nieuwslezer van de VRT.
0: Ja.
3: Ik heb jou nodig voor mijn show.
0: Het is niet dat wij leuke nieuwsfeiten verwachten in deze show. Of dat wij van alle plannen hadden met Jonas Maas. Nee,
3: zeker.
0: Maar goed, wij zijn dus druk bezig met voor jullie radio te maken. En we willen onze wrok ook niet op jullie uitwerken of zo. Maar wij vragen ons gewoon af, zou er iemand van de aanwezigen eens even kunnen gaan luisteren en kijken bij Radio 2 in de VRT Max-app?
3: Ja.
0: Gewoon even gaan kijken of Jonas Maas er proper uitziet.
3: Ja, of hij er misschien gelukkiger uitziet. Als dat zo is, trouwens niet zeggen. Dan wil ik het eigenlijk niet weten.
0: Nee. Als hij plezier maakt, willen we het niet weten. We willen gewoon even de sfeer en de omstandigheden van die show een beetje begrijpen. En we vragen ons gewoon af, hoe gaat het met onze nieuwslezer? Dus wie gaat eens even sneaken bij Radio 2 en komt dan terug bij ons?
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.

0: en een plensbui in Brussel. Waarschijnlijk bij jou een zeer natte ochtend ook. 6:15 is het. Wij vrolijken graag de boel op met platen zoals die van Florence and the Machine en Cosmic Love. Jos, wie van onze luisteraars is aanwezig vanochtend?
1: Laurens uit Mechelen, Stijn uit Sint-Pieters-Woluwe, Carla uit Alveringem, Willy uit Bornem, Tony uit Menen, Gilles uit Koekelaren, die stuurt goedemorgen mijn radioradijsjes. Oh. Melina uit Oost-Rozenbeek luistert ook en Gert uit Herenthout luistert ook en hangt aan de lijn.
2: Goedemorgen, ja. Dag Gert uit Herenthout.
3: Goedemorgen, Eva en Dries.
2: Je bent op de hoogte van de niet-aanwezigen, van de afwezigen deze ochtend?
3: Ja, ik heb het al op aanwijzen van jullie eens een keer gaan kijken naar de app op Radio 2. En ja, ik heb hem zien staan, inderdaad. Jonas staat daar achter zijn scherm.
0: Oh Gert, amai, als uit uw mond komt, is het plots veel reëler. Je bent eigenlijk dus een soort van spion van Eva en Dries vandaag. Gaan lonkelen bij de overkant. Hoe ziet Jonas Maas, die dus gecolloqueerd is geweest door Peter van der Veire, hoe ziet hij er daaruit in zijn nieuwe rode habitat?
3: Ja, je ziet het, Eva, hij staat daar eigenlijk niet zo heel gelukkig, heb ik de indruk. Hij mag het nieuws lezen en daar zal het bij stoppen, want ja, de spraakwaterval van Peter van der Veire, daar zal hij waarschijnlijk ook niet tussen kunnen komen, heb ik de indruk.
0: Ja.
3: Dus hij staat daar gewoon een beetje te staan, hij krijgt gewoon de kans niet om iets te mogen zeggen, zoals bij jullie. Hè.
2: Gert, maar zit hij er ook gehydrateerd uit? Heeft hij koffie gekregen daar? Want hij drinkt heel veel koffie. Of water, ja.
3: Wel, Dries, ik heb geen koffie zien staan. Zijn scherm, hij stond te werken, hij stond zijn nieuws nog een beetje voor te bereiden, denk ik. Misschien is dat een beetje anders dan bij jullie.
0: Ja. Stress.
3: Je ziet het, hè. Het ritme zal er weer uit zijn en hij heeft toch een heel andere... Ik had er toch niet een goede indruk op.
0: Nee.
3: Maar
0: gedehydrateerd uit, gestresseerd en niet op zijn gemak. Sibylla stuurt het hier ook al, Sibylla uit Kruibeke. Hij ziet er beter uit bij jullie. Daar ziet het er nogal saai uit bij Radio 2. Maar dan stuurt Dirk uit Knisselaren weer. De Jonas voelde hem daar precies wel op zijn gemak bij de Peter. Too bad for Stubru. Hij heeft toch niet zijn voeten op tafel? Want dat wil zeggen inderdaad dat hij op zijn gemak voelt. Kunnen we dat nog even checken, Gert?
3: Nee.
0: Geen voeten op tafel?
3: Ja, hij staat gewoon recht. Hij staat gewoon recht achter het scherm.
0: Hij haat recht staan.
2: Ja, dat is waar. Hij zit altijd liever neer.
0: Ja. Allee.
3: Ja, hij staat recht, inderdaad, ja.
0: Oké, maar Gert,
3: ga je... geen stoel krijgen, waarschijnlijk.
0: Nee, dat zijn ze te gierig, hè. Ze zijn gierig op Radio 2. Gert, kan je wel beloven dat je wel naar ons nu blijft luisteren? Of is
3: Natuurlijk.
0: Jonas Maas de magneet die jou naar Radio 2 trekt? Je mocht dat eerlijk zeggen, hè.
2: Ja.
0: Dan schrappen wij van de aanwezigheidslijst.
3: Nee, absoluut niet. Maar inderdaad, wel, Jonas is wel iemand die toch wel meetelt voor mij. Maar ik ga zeker niet de switch maken, absoluut niet. Nee.
0: Ah wel, oké, dat is perfect. Iedereen ook daar, al die... Dat is wel goed, wij krijgen 30 screenshots van Jonas Maas in achterhoofd. Uit de app van Radio 2. Dat is wel plezant.
2: En nu terug iedereen naar hier, want we hebben fantastische muziek klaarstaan.
4: Eva en Dries.

0: Radio 2. En wij hebben somber met Homewrecker zometeen lekkere kusjes van een goede dansplaat. TC Matic en Wet Leg Nothing But Thieves. Hier is a good place to wake up.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Kusjes om mee op te staan. Goedemorgen.
1: En we vieren zondag Vaderdag. Misschien even een reminder voor alle vaders. Of nee, ja, zonen en dochters van vaders. Die nu in een kramp schieten. De stress kan beginnen. Want wat moeten we die man weer geven? Is er iets moeilijker dan een cadeau geven aan een vader?
0: Ja, toch, als je een kleuter bent, is dat top. Hè. Je geeft een brok klei, je kleurt al wat blauw en klaar. Papa, dat is de pennenhouder voor op je bureau. Top. Ja,
1: maar wat geef je je vader? Wat doet die man graag? Wat heeft die man graag? Ken ik je vader wel eigenlijk? Ken je je vader wel? Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat heeft mijn vader nu eigenlijk graag? Dus vandaag komt er ook nog eens in het nieuws. Het is lastig om cadeaus te zoeken voor mannen.
0: Ja, dat snap ik. Dat is zo.
1: Maar er minder categorieën zijn om uit te putten en zo.
0: Ja. Ja, misschien omdat ik een vrouw ben, dacht ik altijd. Maar jij vindt dat ook...
1: Ik vind dat ook bijzonder moeilijk om voor andere mannen, laat staan voor mijn vader, een cadeau te kopen.
0: Ja, kom je wel snel uit bij een bierman misschien.
1: Ja, voilà. Het zijn voor de hand liggende dingen. Wat ga je kopen voor jouw man, Eva?
0: Niks.
1: Oh, maar dat is toch...
0: Ja, allez, ik heb een slinger geknutseld. Met onze kindjes.
1: Ah, is hij daar blij mee?
0: Nee, en we gingen ook bloemen gaan halen. Dat gingen we ook doen. We hebben veel geheimpjes. En misschien een picknick. Maar ja, eigenlijk moet ik voor mijn vader iets kopen. Hè?
1: Ah ja, dat is waar.
0: Maar... Een badmintonraket.
1: Ja, voilà.
0: Verder kom ik ook niet.
1: Voilà. Maar we hebben dus duidelijk nood aan inspiratie. Wat zijn jullie ideeën? Stuur ze maar door in de app van Studio Brussel.
0: Ja, of wat krijg je graag als je zelf een vader of
1: een
0: Dat is misschien nog beter.
1: En rijk verder dan zo gereedschapskisten en
0: een nieuwe boormachine.
1: Ja, voilà. Zoiets. Dus wat is een goed cadeau voor mannen? Wat krijgt een man graag? Laat eens weten.
0: Het is bijna 6:30. We gaan eens luisteren. Yannick, de eerste matchen op dat WK voetbal zijn gespeeld.
2: Ja, Eva. Mexico won gisteravond de openingswedstrijd van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos de trainer is. Het werd daar 2-0. Het was wel een bewogen wedstrijd met 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika en op het einde ook nog eentje voor Mexico. Intussen is ook al die tweede wedstrijd op het WK 30 minuten geleden afgelopen. Zuid-Korea speelde daar tegen Tsjechië en won met 2-1. Het Iraanse leger heeft vannacht ook een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoeren van olie en gas en is nu ook weer helemaal dicht, zegt Iran. Maar Iran spreekt ook trouwens tegen dat de Amerikaanse president Trump nu beweert dat er een vredesakkoord zou zijn. Dat zou volgens Trump ook zo goed als rond zijn en binnen enkele dagen getekend worden in Europa. Maar volgens Iran klopt dat niet.
0: Het ruikt hier naar natte hond in de studio. Ook onze luisteraars zijn allemaal kletsnat, Yannick.
2: Ja, het gaat nog een beetje langer naar natte hond blijven ruiken, denk ik, want het blijft vooral grijs, wisselvallig nog deze voormiddag. Maar deze namiddag gaat het droger worden bij 19 graden. En het weekend is sowieso droog met meer zon ook en 21 graden.
0: Yannick, wat zou jij graag krijgen als cadeau? Stel dat je kinderen zou hebben.
2: Als ik kinderen zou hebben, een hoofdtelefoon voor het lawaai tegen te houden.
0: Ah, dat vind ik nog een goeie. Ja,

0: Het lijkt met Manche Toe. We zijn op zoek naar cadeautips voor mannen.
1: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
0: Ja, want zondag is het Vaderdag. Dan vieren we de man die je geschapen heeft. Wat geef je in godsnaam aan een volwassen man?
2: Ja, het is vandaag een hoofdpunt in het nieuws. Het is lastig om cadeaus te kopen voor mannen. Maar gelukkig hebben we heel veel luisteraars met tonnen inspiratie. Jos, vertel eens wat ze allemaal sturen.
3: Christian uit Brugge die zegt, een vader krijgt graag een lapdance. Gert uit Tremelo die zegt, zintuiglijk plezier, eten, drinken, contact, ontspannen tijd, aandacht, interesse.
0: Dat is cute.
3: Jorn uit Nienhoven die zegt, beste cadeau is gewoon een dag rust. Maarten uit Hoeselt die zegt, ik ga voor mijn vader een grote Lego Concorde kopen. En dat zou ik zelf ook wel willen, maar ik heb nog geen kinderen.
0: En die koopt gewoon een cadeau voor zichzelf, ja, voor zijn vader. Dat is top.
3: Cindy uit Oud-Heverlee die zegt, een elektrische borstel om zijn barbecue rooster.
2: Dat is wel ook een beetje stereotyperend, toch?
0: Oh my, dat is echt heftig.
3: Bout uit Hoogstraten die stuurt een festivalticket of bonnetjes. Diego uit Torhout zegt, ik vind als man zijnde dat het ook best leuk is om bloemen te krijgen. Het atypische beeld dat bloemen voor vrouwen zijn is passé.
0: Voilà, ik ga wat sjoeken bloemen halen zondag.
3: Boris uit Gent die zegt, een goed cadeau voor mannen is een zwaard.
0: Oh, man.
3: En Kevin uit Gent hangt aan de lijn.
2: Goedemorgen, dag Kevin. Wat is een goed cadeau voor Vaderdag?
4: Een barbecue diner.
2: Ik ben direct al zo van een barbecue. Kom aan, hoe stereotyperend. Het is niet als elke man van sport houdt en van worstelt een barbecue, toch?
0: Maar misschien moet Kevin dan gewoon eten en wordt er voor jou gebarbecued. Is dat wat je bedoelt?
4: Ja, het is gewoon over de gezelligheid. Het gaat niet altijd over de dingen die je krijgt. Gewoon over de gezelligheid, de samenzijn van je vader. Van een
2: dus eigenlijk komt het ook bijna neer op quality time.
0: Ja.
4: Ja, inderdaad.
0: Ah wel, we nemen dat mee in ons rugzakje richting zondag.

0: Evolution 20 voor 7 is het.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Je kan onmogelijk sneller zijn dan de eerste 3 rode kaarten op het WK. Maar als je toch al iets van activiteit in je hersenpan voelt, dan mag je sturen.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. Selection.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Mannetjes,
4: vader,
3: Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongen. Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Taco met kip en...
14: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
16: Caramba!
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.

0: Wauw, jij bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Studio Brussel, live.

0: koffie-icoon Dua Lipa. Goedemorgen daar.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Hey, met wie spelen we vanmorgen dit leuke spel, Jos?
3: Met Lander uit Zulte.
2: Oh, ik heb er zin in. We hebben een leuke opgave klaarstaan. Goedemorgen, dag Lander.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
2: Lander, hoe is je ochtend? Wat heb je al meegemaakt?
4: Nog niet veel, ik ben nog niet lang wakker.
2: Oké, dat is helemaal oké.
0: Maar dat is goed. Tenminste is uw nieuwslezer niet gekaapt door een andere radiozender. Ik ben jaloers op Lander. En heb je nog even tijd om het ontwaken of moet je haasten?
4: Ik heb maar even tijd.
2: Lander, nog één vraag. Heb je al vaak meegespeeld met het spel? En zo ja, heb je het al vaak juist gehad?
4: Ik heb nog niet zo vaak meegespeeld.
2: Oké, dus dit is een one-off.
0: Ik zal het nog even uitleggen. Dus wij zoeken een artiest. Wij zoeken een nummer. En je moet zeggen wie de artiest is voor de artiest begint te zingen. En het is de festivaleditie in de maand juni. Dus jij gaat nu een artiest horen. Ik ga u een kleine tip geven, Lander uit Zulte, om uw ochtend nog wat beter te maken. Die artiest staat deze zomer maar liefst op Doer, Rockwerchter, Werchter Parklife, Lokerse Feesten, Cactus Festival en Suikerrock. Nu heb ik al veel gezegd. Wie is de artiest? Zeg het voor de zang begint. Je hebt 25 seconden, Lander. Nu is het nog drum, maar er gaat zo meteen een accentje komen en dan gaat het Eureka zeggen.
4: Wat zong er
2: Wauw!
0: Ja, bunker op, hè. Hoor je het graag, Lander?
4: Het liedje.
0: Nee, maar dat moet jij niet zeggen. Dat is, het is Loan DC. Je bent al geslaagd. Je hebt een applaus gekregen. Medaille op je borst.
2: Lander, mag ik een vraag stellen? Jij lijkt me een chille gast. Klopt dat?
4: Dat kan kloppen. Maar...
2: ik heb iets van jou nodig, want mensen noemen mij vaak een Duracell-konijn. Is er een truc achter jouw ijs in de ochtend? Ijs is het juiste woord, hè?
0: Ja, achter uw chille vibe.
2: Ja.
4: Ik weet niet, ik denk dat dat gewoon een beetje is hoe dat je zei.
2: Nou, dat is waar.
0: Voilà, jij moet gewoon zo...
2: moet gewoon een beetje meer landen.

0: voor de ochtend. Goedemorgen, Kasabian. Where did all the love go? Straks na 7 uur spelen we de wekker voor €2.500. En terwijl jij wakker wordt, is er iemand al het land aan het doorkruisen met een hele speciale verrassing. Dat is het enige wat ik voorlopig kan zeggen.
1: Ondertussen ben ik aan het kijken naar beelden van Dominic Feik. Die heeft zich onlangs uitgekleed op een podium tot zijn onderbroek. Loopt hij van het podium af op het einde van het optreden en het is een heel mooi zicht. Dus zoek het vooral.
0: Professioneel, puur professioneel.
1: Ja, puur

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames- en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: door samen te supporteren voor de Belgen.
1: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be.
2: VAR, bereik meer.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
7: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
9: Oh.
8: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
9: Ja, samen wakker worden.
8: Krant lezen in bed.
9: Oh, ja.
8: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
9: Ja, klassiek.
8: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
9: Hè?
8: Die zijn ook gezellig klassiek.
9: Ah oh, ja, klassiek.
10: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemorgen, het is 7 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Jannik Aerts.
16: Mexico won de WK-openingsmatch. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 mensen. Sportzaakcommentator Peter van den Bemt vertelt hoe het was.
17: Vond de openingsceremonie die dan helemaal voor plaatsvond, uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek en Shakira. Ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen en het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
16: Ja, en die wedstrijd die ging dus tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika en Mexico won met 2-0. Drie rode kaarten wel werden uitgedeeld, 2 voor Zuid-Afrika en op het einde ook nog eentje voor Mexico. De tweede wedstrijd op het WK is intussen ook gespeeld. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en die is geëindigd op 2-1. De Brusselaars zullen vanaf volgend jaar het zonder elektrische deelsteps moeten doen.
18: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten.
19: Je raakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. Ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
16: Ja, de Brusselse regering gaat die deelsteps dus verbieden, onder meer omdat er veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privéstep te verbannen, want die zijn veel gevaarlijker. Dat zegt Way to Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor de deelmobiliteit.
20: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Hè? Mensen moeten een account aanmaken. Je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
16: Ja, een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar deelsteps wel nog mogen. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, zijn ze geschokt na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd en er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Axel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur kan het niet geloven.
21: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En ja, is het hier één boel van verdriet.
16: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het Iraanse leger heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. De zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas en zou volgens Iran helemaal dicht zijn. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Donald Trump tegen over een mogelijk vredesakkoord. Dat zou volgens Trump zo goed als rond zijn en binnen enkele dagen getekend worden in Europa. Maar volgens Iran klopt dat niet. Het begint nog bewolkt en wisselvallig. Deze namiddag wordt het droger bij 19 graden. Dit weekend is het droog en ook zonnig bij 21 graden al. En volgende week wordt het dan zelfs nog warmer tot 28 graden.
14: Mona, het regent, dus we houden onze harten hier vast voor de ochtendspits.
0: Ja, het is heel erg. Hè. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nu bijna 2 uur al. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval met 2 vrachtwagens op de midden- en rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Richting Nederland zo'n 15 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En door omrijders van dat ongeval verlies je nu ook 15 minuten op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. Richting Antwerpen 1 uur bij vanaf Massen en hinder op de E17 in Deinze, want ook daar is een ongeval gebeurd. Richting Lummen op de E313 staat een defect voertuig in Ranst rechts. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Aflichem. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Groenendaal en de Tervuren Vierarmentunnel. Daar staat een defect voertuig rechts. En tot slot hinder op het knooppunt Oostkamp. Voor wie van de E40 uit Gent komt en de E403 naar Brugge op wil, is een ongeval gebeurd.

0: en Estien. Goedemorgen, hopelijk ben je een beetje blij wakker geworden.
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
2: Goedemorgen,
3: Eva
2: en Dries.
4: We hebben dit uur nog een verrassing in petto waarvoor iemand het land nu aan het doorkruisen is.
0: Door regen en wind.
4: Straks meer daarover.
0: Nog dit uur, hè?
4: Ja, dit uur. Eerst nog om 19:30 de wekker voor 2500 euro.
0: Waar spelen we nu weer voor, Dries?
4: Het probleem is...
5: Energiebudget.
4: Ja, voor energiebudget, inderdaad.
0: Wat zeg je?
5: Energiebudget.
4: Allee, dat is een moeilijk woord. Elke keer dat ik het uitspreek, dan komt er ook een soort van stroomschok door mijn lichaam. Ja, dat dus. Elektriciteit en gas voorbij je thuis.
5: Wow. Energiebudget.
4: Ja, energie.
0: Ik zei het toch al.
4: Energie.
0: Dan is er ook een voetbaltoernooitje dat begonnen is. Gisteren is het WK voetbal begonnen in de USA, Canada en Mexico. Wij lagen al te slapen als twee schattige kleuters. Het was een feestelijke openingsceremonie met als grote ster...
4: Hey!
0: Shakira. En dan dus de match Mexico-Zuid-Afrika. Wij lagen al te stinken, dus we hebben een WK-watcher. Gilles Mbeya. Goedemorgen, jij hebt het allemaal voor ons gevolgd.
6: Yes, goedemorgen. Ja, voor mij is het eigenlijk goeienacht, want ik ben nog steeds wakker gewoon.
0: Dat is niet waar.
6: Jawel. We hebben de hele nacht doorgedaan op Coolcafé. Wij streamen dat de hele nacht live en dan 's ochtends nemen we onze podcast op. Dus wij zijn net klaar met opnemen.
0: Amai.
6: En nu ben ik in deze call. En zobiet ga ik slapen.
0: Amai, dat is, ga je heel de maand juni zo beleven?
6: Ja. We hebben gelukkig een hele doos dus Red Bull ingeslagen, dus dat komt wel goed.
0: Okay. Maar
4: je praat inderdaad nog heel snel voor wakker te zijn.
0: Sneller dan ons al. Ja. Je hebt een voorsprong genomen, Gilles.
6: Ik ben ook helemaal geen ochtendmens. Dit is gewoon de avond die nog doorloopt.
4: Fantastisch.
0: Je bent de meest geknipte WK-watcher voor onze ochtendshow. Hoe was die sfeer daar gisteren tijdens die ceremonie en tijdens de wedstrijd? Het zag er goed uit.
6: Ja, het zag er heel goed uit. Ik vond het ook leuk om te zien. Het waren allemaal supersterren. Ik heb zowel Tyla gezien als Burna Boy. Er waren heel veel grote artiesten bezig en het was eigenlijk heel leuk om te zien. Ik vond het nog niet zo over de top, maar wel gewoon een hele mooie en leuke openingsceremonie zoals ze hoort te zijn.
0: Ja, er was heel wat te doen over de zitjes, de te dure zitjes in het stadion. Zat er eigenlijk veel volk daar?
6: Die wedstrijd van Mexico, ik heb daar eigenlijk geen stoeltje meer kunnen zien. Dat is ook echt wel een legendarisch stadion, het Aztekenstadion. Dat is voor 80.000 mensen. Uh-huh. En natuurlijk de openingswedstrijd van je eigen land, dat kun je niet missen. Er zijn altijd wel genoeg mensen die die prijs zullen betalen. En ja, de meeste Mexicanen moeten ook niet heel ver reizen meestal voor die wedstrijd te zien. In tegenstelling tot de Europese, Afrikaanse en Aziatische mensen die hun wedstrijden willen gaan zien.
4: Ja, ik hoor hier van alle collega's dat het een beetje potke stamp was. Dat het niet de allerbeste match was. Was die vrij saai, Gilles?
6: Gewoon nee, ik vond het eigenlijk een vrij leuke match. Ik vond dat Zuid-Afrika wel echt heeft geprobeerd om te voetballen. Hugo Broos heeft daar wel een team van gemaakt dat probeert te voetballen. Maar ik vond dat Mexico gewoon veel beter was. En het is een wedstrijd die van alles heeft gehad. Drie rode kaarten in een openingswedstrijd. Hebben we op een WK nog nooit gezien.
4: Ja.
6: Dus ik heb er zeker niet verveeld eigenlijk in die wedstrijd.
4: Oké,
0: jij moet zo gaan slapen. Maar geef ons nog even wat tips, want het weekend begint straks. Welke matchen moeten we dit weekend zien? Moeten we misschien onze wekker voorzetten of opblijven?
6: De wekker voorzitten of opblijven zou ik misschien niet direct aanraden, maar er zijn wel een heel aantal leuke wedstrijden die er nog aankomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Canada die tegen Bosnië spelen en Amerika die tegen Paraguay spelen. Dat is nu de komende nacht. En dat gaan ook twee wedstrijden zijn met een openingsceremonie. Maar vooral zondag, de nacht van zaterdag op zondag, is het Brazilië tegen Marokko. Ja, dat zijn twee toplanden. Dat is in Zuid-Amerika en in Afrika momenteel wel twee van de absolute toplanden. En ik denk dat eigenlijk Nederland-Japan ook wel een topper zal zijn.
0: Ja.
6: En het voordeel aan zo'n WK met 48 ploegen is dat je heel kleine ploegen hebt dat tegen toplanden uitkomen. Zoals bijvoorbeeld Duitsland dat tegen Curaçao gaat spelen. Dus dat kan wel eens een doelpuntje festijn worden.
0: Maar leuk! Ik heb nog niemand enthousiaster over het WK gehoord voorlopig dan jij. Dankjewel, Gilles Mbeya. Tot de volgende keer!
2: Yes. Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza. Go.

0: jullie zitten klaar voor de wekker. Maar daarvoor vieren we nog een muzikale verjaardag. Want Blink viert feest vandaag. Hey. 25 jaar bestaat de plaat Take Off Your Pants and Jacket. Want zo'n subtiele humor was nog oké in de jaren nul. Mega fan van die plaat. Ikzelf ben er persoonlijk echt mee opgegroeid. De coolste gast van heel de muziekschool had hij in zijn Discman. En ik was daar natuurlijk verliefd op.
1: Was dat Jan Paternoster?
0: Dat was toen nog niet, maar hij leek er wel. Hij had er wel wat van weg. Er is nu vandaag een nieuwe deluxe versie uit. Met ook 6 nieuwe nummers erop. Maar wij gaan de verjaardag vieren met een goede old school eerste date. Met Blink 182 zo meteen.
2: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
3: Blijf luisteren, speel mee
2: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel.

0: got to you.
1: The beaches, edge of the earth.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: Dat weet ik niet.
4: De wekker van Eva en Dries.
1: Wij zijn vereerd dat jij weer beslist hebt om met ons op te staan. Ook al weten we maar al te goed dat you're in it for the monies. We spelen voor €2.500 aan elektriciteit en gas voor bij jou thuis.
3: Wekkerjagers, jong en oud, om de hoek longt het goud. Stuur nu maar in de app van Studio Brussel.
1: Was dat spontaan?
3: Dat was heel spontaan. Soms ben ik een Shakespeare van de ochtend.
1: Heel goed.
3: Kom maar.
2: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
4: in de app van Studio Brussel.
5: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
1: Jannik, het is bijna 7:30. Het WK-voetbal is feestelijk begonnen.
6: Ja, Eva, in Mexico gisteravond. Daar volgden 80.000 mensen de openingsceremonie. Met onder andere optredens van Shakira. Mexico speelde nadien tegen Zuid-Afrika. En het werd daar 2-0. Maar het was wel een pittige wedstrijd met 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika. En nog op het einde nog eentje voor Mexico. Intussen is ook al een tweede wedstrijd op het WK afgelopen. Daar straks Zuid-Korea speelde daar tegen Tsjechië. En won met 2-1. En er is heel wat te doen rond de elektrische deelsteps die in Brussel vanaf volgend jaar worden verboden. De Brusselse regering doet dat onder meer omdat er veel ongevallen mee gebeuren. Maar deelmobiliteitsorganisatie Way2Go zegt dat het net beter was geweest om de privé-step te verbannen, want die zijn gevaarlijker.
1: Oeh, en zo'n steps op een glad wegdek, ik mag er niet aan denken.
6: Ja, het gaat nog even glad blijven deze ochtend. Hier en daar nog een paar buien, een wisselvallig weer. Maar na de middag wordt het overal wel droger, halen we 19 graden. En dit weekend is het sowieso droog, met ook wat meer zon en 21 graden.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
4: De wekker van Eva en Dries.
1: Wij weten alleen wie het niet is, dankzij de gokken van jullie afgelopen dagen. Het is niet Wim Opbroek, het is niet Max Colombi, het is niet Wout van Aert en niet Aaron Blommaert. Maar we spelen wel degelijk voor €2.500 aan elektriciteit en gas voor bij je thuis.
3: En dan gaan we zoeken naar iemand die zijn gsm of haar gsm opneemt. Want jij die nu gebeld wordt, jij mag gokken. Hallo, met u spreek ik.
7: Goedemorgen, u spreekt met Kelly.
3: Dag Kelly. Kelly, weet je hoeveel je ongeveer betaalt aan elektriciteit en gas per maand?
7: Ja. Dat is great.
1: Ik zou zeggen veel, Kelly.
7: Ja, veel.
3: Wij hebben in elk geval ook heel veel geld klaarstaan waar je vele maanden mee kan alles doen wat je wilt eigenlijk in je huis. Gas en elektriek voor niets als jij een juiste naam geeft. Kelly, je hoort nog één keer de wekker.
8: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
3: Het is zo'n droge wekker dat ik misschien zelfs hoop dat het de laatste keer gespeeld wordt.
1: Ik dommel er zo wat van in slaap. Ja. In tegenstelling tot wat de wekker zou moeten doen. Maar Kelly, aan jou.
3: Hij mag geraden worden. Wie is de wekker, Kelly?
7: Het is al van moment 1 dat ik denk dat het Wim Helsen is.
1: Wim Helsen?
3: Ja, ik apprecieer wel dat je bij je eerste gedachte blijft. Dat is meestal een goed idee. Maar Wim Helsen is het niet.
7: Ja, oké, jammer. Tot de volgende.
1: Spijtig. Kelly, merci om mee te spelen. Leuk, maandag spelen we verder voor €3.000 aan Ellen Prik.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister volgende week.
2: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak elke dag kans
2: op €500 aan energiebudget.
4: Studio Brussel. Nee.

0: Ik vond dit een uitzonderlijk fijne week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Echt uitzonderlijk goede muziek, of ligt dat aan mijn interpretatie?
3: Is het omdat je hotshot je Chucky is van Black Box Revelation, Eva?
0: Mijn hotshot is jullie hotshot deze week. Ik deel hem niet graag, maar als het met jullie is en voor de goede zaken, de goede muziek, dan doe ik het maar allerliefst. Black Box Revelation en Stronger. Ze zijn terug na 3 jaar, gaan ook een paar keer live spelen. Check dat op hun socials. En terwijl jij luistert naar Black Box Revelation, gaan wij misschien nog eens even een berichtje sturen naar de persoon die onderweg is voor die verrassing. Hè?
3: Ah, naar die geheime verrassing.
0: Ja, of dat het aan het lukken is. En of dat die persoon op tijd gaat zijn, zo meteen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week

0: Fox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Life is music.

0: Stronger. Lieselot stuurt ons hier in de app een hele goede morgen. Wat een topschijf is dit om mee wakker te worden. Ik kijk er al naar uit om ze te zien in Eeklo. Ik denk dat dat volgende week is.
1: Ja.
0: Dat dat in Eeklo is.
1: 19 juni openlucht.
0: Ja, maar kijk, hoe ga je weten? Ik heb hier trouwens zo net een berichtje gekregen. De persoon van de verrassing is ter plekke.
1: Een berichtje? Net nu je Shuki zegt dat je niet op je gsm mag zitten met Stronger. Kom aan, Jemba.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Wiener Berger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
9: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wiener Berger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Studio Brussel, live.

0: nog altijd mijn lievelings Måneskin. Goedemorgen, 7:15.
1: Eva en Dries.
0: En het is vandaag vrijdag 12 juni. En wij gaan live naar Gent nu, naar Stijn van de Voorde. Waar sta je op dit moment? Dag Stijn.
2: Dag Eva, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik sta op dit ogenblik, ben net een heel lange oprijlaan opgewandeld en er zijn twee dobbermannen die mij aanstaren op dit ogenblik. Maar ik ben toch naar de deur aan het wandelen van een gigantische villa. En ik sta hier met een heel specifieke reden. Ik ben iets te ver gewandeld nu. Het is waar de stalknechten slapen en nu ga ik hier dus aanbellen. Het zou ook moeten zijn hier. Ik heb nu aangebeld. Nu moeten we gewoon heel even wachten. En dan zal de deur opengaan en dan lijkt het iets beter uit als het goed is voor jullie. Ja. Ik hoor een beetje gestommel al in de gang. Dat is een goede start. Ah, voilà. En ik ben blij dat de deur opengaat. Dag Kirsten Lemeyre. Goedemorgen.
0: Dag Stijn.
2: Goedemorgen Kirsten. Maar eerst en vooral, ik wil graag de drie dingen geven die jou het gelukkig kunnen maken op jouw 50ste verjaardag. Die is vandaag ingegaan. Eerst en vooral bloemen, alsjeblieft. Dan heb ik ook nog de allergoedkoopste gin uit de Aldi. Alsjeblieft, die is ook voor jou.
0: Ja, prachtig. Het is non-alcoholiek, hè? Dat is wel belangrijk.
2: Kijk, je kan ervan maken wat je wil. En dan heb ik ook nog een gedicht, want daar word je ook altijd blij van. En dat wil ik graag bij deze even voorlezen. Omdat ik nu een beetje rustig ben geweest met mijn wensen, maar die zitten eigenlijk allemaal hierin. Dus hier gaan we. Kirsten, blaas 50 kaarsen uit en doe snel een wens. Een halve eeuw oud, dit gelooft toch geen mens. Al die verboden substanties, zo vaak ontwaken in een goot. Mocht ik jouw levensstijl kopiëren, ik was al 10 jaar dood. Mieren snuiven uit de navel, je herdefinieerde het woord pervert. Je verloor ooit 2 voortanden op een Biohazard concert. Maar dat valt er niet aan te zien. Je verteert water als wijn. Leeftijd is voor jou een nummer. Het heeft geen vat op jouw zijn. Dus, gelukkige verjaardag Kirsten. Heel cool dat je er nog bent. Ik ken niemand anders op de redactie die de babes in Toyland nog kent. Dus, start deze dag zoals anders. Met een fles cava of 2. Ik had nog heel veel heftige anekdotes. Maar goed, jouw 2 jonge kinderen luisteren mee. Beste Kirsten Lemeyre. Elk jong meisje wil later Kirsten worden. Je hebt een cool die je nooit verleert. Daarom zeg ik bij deze heel graag gelukkige verjaardag, Kirsten Lemeyre. En van harte gefeliciteerd.
0: Oh, dankjewel. De helft is daarvan waar, hè? En de andere helft...
2: Zeer waar.
0: Iets minder, ja.
2: Maar je bent jarig vandaag, 50 jaar. Hoe voelt het vandaag?
0: Hetzelfde als anders. Ik heb net alle brooddozen gevuld. En kijk, voilà, ze staan daar te wachten om naar school te gaan. Dus eigenlijk niet anders. En ik denk, 50 needs a rebranding. Want dat voelt gewoon hetzelfde.
2: Het is alsof het nooit anders is geweest. En ondertussen de buren komen nog buiten. Er is een soort van straatfeest dat zich aan het ontvouwen is.
0: Goedemorgen, Luc.
2: Luc is erbij gekomen ook. De mimosas die staan hier ook al klaar. Dus het gaat een prachtige dag worden. Eva en Dries, we gaan het hier laten beginnen. Ja. Het vuurwerk mag
0: geeft
2: afgestoken worden.
0: Geef
2: daar
0: veel kussen van iedereen bij Studio Brussel. Dank je wel allemaal.
3: Kiki, we love
2: dus
3: you.
2: Deze beurt.
0: Dank
2: je.
4: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
5: Studio Brussel.
0: Allemaal nu verplicht een minifeestje voor onze prachtige Kiki Lemeyre. Die 50

0: uitzien alsof het 25 is. Pak iemand daar in je buurt vast toe, een Polonaise. En wees jou heel bewust dat jij elke dag mag luisteren naar de mooiste 50-jarige in het hele universum.
1: Zeg, die moet toch niet komen werken vandaag? Is 50 geworden.
0: Oh nee, we hebben gefixt dat die vrij is op vrijdag. Want zo zijn wij dan ook weer. Goedemorgen allemaal.

0: dan Blink-182 gehad en Sum 41. We gaan ons best moeten doen voor na het nieuws van 8. Maar ook daar zie ik goede platen klaarstaan. En vooral een piano. Die blinkt alsof het de duurste piano is uit het hele heelal. Wie is er jarig?
1: Jos. Kirsten Lemaire is zeer jarig. We hebben dat net heel hard gevierd. Annick uit Opglabeek die springt ook op tram 5 vandaag. Linde uit Oud-Turnhout wordt 9 jaar. Angela uit Nederland viert haar 57ste verjaardag. En Christophe uit Eeklo laat weten dat zijn dochter vandaag haar 12e verjaardag viert.
0: Ja, iedereen die jarig is vandaag is samen met Kirsten jarig. Maar ook één iemand verdient er licht.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Leg het op, laat het op, werkt het pas stroom. Leg het op, laat het op, werkt het pas stroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
13: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Hey, het is 8 uur.
16: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
17: Mexico won de WK-openingsmatch. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 mensen. Gastland Mexico speelde de eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika en won met 2-0. Drie rode kaarten werden uitgedeeld. Twee voor Zuid-Afrika en op het einde nog eentje voor Mexico. De trainer Hugo Broos vond dat Zuid-Afrika verloor door domme fouten.
18: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But two times a mistake from our side, two times we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score two times.
17: Ja, de tweede wedstrijd van morgen ging dan weer tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Vanaf vandaag gelden er nieuwe, strengere migratieregels in de hele Europese Unie. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer wel een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op een goedkeuring. Ze zullen in principe binnen de enkele maanden al weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. De bedoeling is van deze regels regels om de solidariteit te vergroten tussen de landen. Maar daar is in de praktijk weinig van te merken. Dat zegt Europese parlementslid Tinneke Strik van GroenLinks-PVDA. En ze denkt dat er nu niet veel gaat veranderen.
19: Omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? En daar hadden we juist van afgewild.
17: Er komt kritiek op de elektrische deelsteps in Brussel die vanaf volgend jaar verboden worden. De Brusselse regering doet dat onder meer omdat er veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privésteps te verbannen, want die zijn gevaarlijker. Dat zegt Way2Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor T-mobiliteit.
20: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Mensen moeten een account aanmaken. Je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
17: Ja, een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar de deelsteps wel nog mogen. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een leerkracht hebben het niet overleefd. Het onderzoek naar het ongeval is nog volop aan de gang. Een man uit Hulst van 19 is aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij de chauffeur was van de auto. Het is nog bewolkt, hier en daar nog wat wisselvallig weer deze voormiddag, maar in de namiddag overal droger bij 19 graden. Dit weekend is het droger en ook zonniger bij 21 graden. Volgende week wordt het dan ook zelfs wat warmer, tot 28 graden dan.
21: Daar kijken we naar uit, naar wat warmer en wat droger vooral. Want best wel wat ellende, Mona, vanochtend.
14: Ja, vooral rond Antwerpen. Hè. Dus op de Antwerpse ring naar Gent verlies je nu 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is links dicht door een ongeval nu. Maak daar een reddingstrook. Richting Nederland zo'n 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkrover en Deurne. Door omrijders verlies je 15 minuten op de A12 richting Bergen-op-Zoom. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. En aansluitend een 1,5 uur bij op de ring richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Want daar is een nieuw ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Door die drukte richting Antwerpen bijna 1,5 uur aanschuiven vanaf Massenhoven. 1,5 uur bij vanaf Sint-Job en nog 1,5 uur vanaf Antwerpen-Haven. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Wommelgem. Die staat op de spitstrook. Op de binnenring rond Brussel 1,5 uur bij. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Oudenaarde kan je nog niet over de hefbrug.
22: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
23: Dit uur wint één iemand een extra dag verlof.
24: Oh my god!
23: Schrijf jou en je baas in. Luister deze week naar Eva en Dries. En wie weet ben jij wel vrij op vrijdag.
25: Ja, hallo.
26: Goedemorgen.
25: Hey.

0: Klokkenslag op deze druilerige 12e juni. En een vrijdag is het, dus het mag wel lekker feestelijk vandaag, die verjaardagspiano, Dries. Dan haal ik even de Martijn erbij. Martijn, proficiat.
1: Dankjewel.
0: Jij bent echt zo jarig.
1: Ik ben jarig, ja.
0: Ja, hoe oud word je?
1: 35.
0: Oké, soms vraag ik je dan aan mensen, wat doe je vandaag? En dan zeggen die, ik ga pannenkoeken eten of straks op restaurant. Bij jou komt er wel een zeer, zeer, zeer veel zotter antwoord. Wat doe jij vandaag, Martijn?
1: Ik ga trouwen.
0: Wow! Met wie ga je trouwen?
1: Met mijn bijna vrouw, Leen.
0: Zalig. En waar en wat voor feesten mogen we komen?
1: Straks om 2 uur zeggen we ja tegen elkaar hier in Lier. Wow. En dan daarna gaan we nog goed feestieren.
0: Oh, wat een topverjaardag. Dries, moet jij nog iets weten voor jullie?
2: Nee, dat is meer dan genoeg.
0: Martijn, hier gaan we.

0: in goede en slechte tijden, Martijn. Wij gaan u niet te lang bezighouden, want jij moet oefenen dat die ja even helder en duidelijk klinkt als jouw hoera hier net op de radio. Je mag kiezen uit drie plaatjes vandaag. Ay, oh, let's go. Ay, oh, let's go. De eerste zijn de Ramones met Blitzkrieg Bop, want die stonden op de line-up van Pukkelpop in 91, jouw geboortejaar, Martijn.
1: Dat is wel een moeilijke. Maar ik ga al direct ja zeggen, want ik ga het andere woord vandaag niet uitspreken, denk ik.
0: Ah ja, zo ja.
2: Oh, ik snap het.
0: Ja. Nee, jij zegt gewoon op alles ja. Martijn,
1: ik zeg vandaag op alles ja.
0: Oh, dat wordt zo fantastisch. Kun jij juist toch een foto bezorgen van jullie twee, alsjeblieft?
1: Ah ja, dat kan ik doen. Ah, mag ik ook nog iets anders even snel zeggen?
2: Heel snel.
1: Mijn broer Christopher is ook vandaag jarig, op dezelfde dag.
2: Proficiat, Stotterke!
0: Ook dat ook! Ja, Leo, Martijn, zoveel vreugde in één radiogesprek. Het ga je goed, zeg goed ja. And forever and ever yours, Martijn. Ciao!
1: Dankjewel.

0: Doet jij weer al?
1: Nee, maar die heet zo.
0: Die heet Christopher.
1: Ah.
0: Ja. Leuke bijdrage alweer. Dank je.
1: Hit, hit. Hoeria.
0: Sao.

0: in het echte leven een duo vormen. Want wat is die chemistry goed tussen Sam Fender en Olivia Dean? Rain me in. Vrijdagochtend hebben jullie ook zo zin om hem eens goed uit te hangen. Zo meteen deze The Offspring Classic.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
6: Oh.
5: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
6: Ja, samen wakker worden.
5: Krant lezen in bed.
6: Oh, ja.
5: Met een perfect gezette koffie.
6: Mm.
5: Gezellig, klassiek.
6: Ja, klassiek.
5: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
6: Hè?
5: Die zijn ook gezellig klassiek.
6: Ah ja, klassiek.
3: Graag klassieke bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Wij zijn de pre-show van jouw weekend en niet de aftershow. Wilkinson.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
3: Mensen spreken mij er nog steeds over aan, over die ticket madness van afgelopen dinsdag. En ook van, oh Dries, please, kan je alsjeblieft nog één ticketje? Tuurlijk, elke dinsdag is vanaf nu nog steeds Ticket Tuesday. En vanaf dinsdag kan je nog tickets winnen voor bijvoorbeeld Graspop Metal Meeting.
0: Ja, heel de zomer gaan we ermee door met die Ticket Tuesday, die festival Ticket Tuesday zal gaan heten dan. Graspop Metal Meeting, dat is hopeloos uitverkocht op enkele tickets op vrijdag. Dag na. Als je toch nog Megadeth, Bring Me the Horizon of Electric Callboy of The Offspring wil zien in Dessel, ga je dus dinsdag moeten luisteren en sturen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor gratis.

0: Pop. En binnenkort, dus misschien op onze kosten, kan je ze van heel dichtbij zien. Die Offspring dinsdag luisteren. En nu goed luisteren naar Yannick, want je hebt het belangrijkste uit het nieuws vanochtend, Yannick.
1: Ja, het WK voetbal is goed begonnen in Mexico gisteravond. Daar volgden 80.000 mensen de openingsceremonie met optredens van onder andere Shakira. En daarna volgde dan ook meteen het eerste voetbalwedstrijd met Mexico tegen Zuid-Afrika. Daar werd het 2-0. Het was een pittige wedstrijd met 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika en dan nog op het einde nog eentje voor Mexico. Vanmorgen is ook intussen de tweede wedstrijd op dat WK gespeeld en daar heeft Zuid-Korea gewonnen met 2-1 van Tsjechië. En vanaf vandaag gelden er nieuwe, strengere migratieregels in de hele Europese Unie. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming wel mogen vragen. Maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit het land komen met weinig kans op goedkeuring. En ze zullen dan in principe binnen enkele maanden dan weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. En we krijgen vandaag grijs weer, wisselvallig ook. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij 19 graden. Dit weekend wordt alvast zonniger nog bij 21 graden.
0: Dank je.
2: Eva en Dries.
0: Ja, we zijn ook wat in love, want er is nieuwe muziek van The Cure uit vanochtend. Van The Cure samen met de bestie van Robert Smith van The Cure, met Olivia Rodrigo. En het is niet de eerste keer dat ze samen zingen.

Mooi, hè? Dat is zo mooi samen. Het zal wel de eerste keer zijn dat er echt een nummer van hen samen is. En wel op de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo, die vandaag uitkomt. Die heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En daar staat ook al een nummer op dat The Cure heet. Don't matter how your love feels anymore. It'll never be. Ja, duidelijk dat Olivia enorme fan is van The Cure. Ze heeft nog eens met Robert samen gezongen vorig weekend op Primavera in Barcelona. En daar hebben ze dus dat nieuwe nummer dat Olivia vandaag uitbrengt samen met de rest van haar nieuwe plaat. Hebben ze dat live gezongen. What's Wrong With Me? Kennen alleen nog maar de brakke versie dus via wat smartphones. We gaan er nu eens deftig voor het eerst samen naar luisteren op Studio Brussel.

0: lekker uit de bom gaan op vrijdagochtend. Jogan van Tiga.
1: Ergens in Gent is er een Pieter. En de Pieter heeft een fantastische job. Bij een heel tof bedrijfje als data scientist. Heeft keitoffe collega's. Die heeft een supergoeie sfeer op het werk. De beste baas ter wereld. Maar de Pieter uit Gent die heeft niet per se heel veel zin om te gaan werken vandaag.
0: Aha.
1: De Pieter uit Gent die zou liever vrij op vrijdag krijgen.
0: Aha.
1: Zou hem heel goed uitkomen. Hij speelt over 4 minuten een quiz waarvan de baas het thema kiest. En dan weet jij of de Pieter uit Gent vandaag moet gaan werken. It's the most wonderful.
0: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
0: De festivalzender. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
0: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden.

0: We krijgen beter weer in het weekend. Best Kept Secret Festival start vanavond. Maar voor ons kan het weekend niet vroeg genoeg beginnen.
1: Studio Brussel.
2: Vrij.
1: Vrij.
2: Op vrijdag.
1: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
3: Goedemorgen, dag Pieter uit Gent.
4: Goedemorgen.
3: Ik ben via je collega's te weten gekomen dat jij niet echt een ochtendmens bent. Pieter, heb je zin om te gaan werken vandaag?
4: Ah ja, het is bijna weekend. Hè.
3: Maar dat is fantastisch goed nieuws. Pieter, je weet binnen een paar minuten of je vandaag dus moet gaan werken of niet. Als je het quizje wint, ben je vrij op vrijdag. Als je verliest, dan zie je collega's bij Spinewise je vandaag gewoon niet op de bureau verschijnen. Wel op de bureau verschijnen bedoel ik. Pieter, je bent data-wetenschapper bij Spinewise. Dus jullie zijn bezig met de rug. Als je kijkt naar de stream van Studio Brussel, hoe zit het met onze ergonomie, met onze rugpositie?
4: Wel redelijk goed, denk ik, maar soms misschien...

0: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
1: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
2: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.
1: Ja.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
4: Studio Brussel, live.
5: Heelal. Het thema atleten. Of het thema Italië. Jij mag kiezen.
6: Moeilijke keuze. Ik denk dat ik toch voor de atleten ga gaan.
4: Oké. Okay. Pieter, jij krijgt dus zometeen 1 minuut lang vragen in het thema atleten. Aan jou om 3 juiste antwoorden na elkaar te geven. Pas dan ben je vrij op vrijdag. Dus als je fout antwoordt of je moet passen, gaat de teller terug naar 0. En we spelen door tot je 3 keer na elkaar juist kan antwoorden. Dat snap je?
6: Ja.
4: Oké, ik richt hier even mijn rug, bekkenbodem een beetje naar voren. Hier gaan we. De minuut start nu. Welk hit van Lola Jong is ook een bekende voetballer?
6: Pas.
4: Messi, Lionel Messi. Voor welke Belgische renster leken de Spaanse heuvelspek voor haar bekkie? De 4e rit van de Vuelta heeft ze gewonnen. Begin mei.
6: Spaanse renster.
4: Belgische renster.
6: Kopecky.
4: Is goed. Welke Belg die nu coach is van Bayern München was jarenlang de aanvoerder van de Rode Duivels?
6: Compagnie.
4: Oké, 2 op 3. Welke snoepjeskleur smaakt meestal naar cola? Daarmee ben je misschien vrij op vrijdag.
6: Welke snoepje?
4: Snoepjeskleur smaakt meestal naar cola. Als je snoep eet, cola smaak, welke kleur?
6: Geen idee, past.
4: Bruine. De bruine van Kevin de Bruyne. Terug naar Lulza. Welke herfstvrucht met prikkelende schil mogen we enkel de tamme eten?
6: Pas.
4: Kastanje. Welke Red Flame won al 6 keer de gouden schoen en is topscorer voor onze nationale ploeg?
6: Wulaert.
4: Ja. Maar dat is maar 2 op 3 en de tijd is op. Ja, Pieter, tjoe toch. Het was, ja, cola-smaak. Dat zijn altijd bruine snoepjes.
5: Ah, we zochten atleten.
6: Ja, dat was wel dom.
4: Ja. Nee, dat is niet erg. Ben je geen snoeper?
6: Je wondert ons wel.
4: Ah, wel. Weet je, Lisbeth, misschien moeten jullie straks even baas en werknemer samen naar een snoepautomaat wandelen in jullie bedrijf en dan pakken jullie samen een zakje cola-snoepjes.
6: Wel, het is een deal. Dat is een mooie troostprijs.
4: Voilà, maak er toch een fijne vrijdag daar.
0: Brussel Live is music. Vrij of vrijdag.

0: Your future looks and sounds bright on dit weekend. Best kept secret in Nederland. Een groot, lekker festival waar Gorillaz zondagavond mag afsluiten. Clint Eastwood.
1: Maandag bij Eva en Dries.
0: Nog wat electroshocks voor ons, want dan spelen we opnieuw voor 3000 euro ondertussen de wekker. Elektriciteit en gas voor bij ons thuis.
2: Ik ben zeker wie het is, maar je moet gewoon de juiste naam gokken, dat is het enige. Kom aan.
0: Ja, en je moet eigenlijk gewoon ook rondkijken en rondluisteren deze dagen, denk ik.
2: Oh.
0: Snap dat?
2: Ja.
1: Eva en Dries. Studio Brussel.
0: Wij gaan even lekker met de meiden weekendje erop uit, maar we laten je in de veilige handen van Joris Brijs. Zometeen dus nog Merel en

0: is music.
1: Studio Brussel!
2: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
4: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
5: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
4: Ah, sportief.
5: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
4: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportsop.
5: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
4: Dan laten we snel gaan. Allee,
5: ja,
4: lopen.
5: Ja, dag, dag.
6: Sportsop, alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop?
10: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemorgen, 9 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Jannik Aert.
14: Er gelden nu strengere migratieregels. Vanaf vandaag blijft het zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op een goedkeuring. Ze zullen in principe binnen enkele maanden al weten of ze moeten teruggaan naar hun land van herkomst of niet. De bedoeling is vooral van die nieuwe regels om de solidariteit te vergroten tussen de Europese landen. Maar Europese parlementslid Tinneke Strik van GroenLinks-PVDA denkt niet dat er veel gaat veranderen.
15: Er is geen echte solidariteit, geen eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Er is ook geen vertrouwen in elkaars systeem. En ik denk dat dat hele belangrijke problemen zijn die we hadden en die met dit pact, denk ik, niet gaan worden opgelost.
14: Vlaanderen maakt 10 miljoen euro vrij voor leerlingen en leerkrachten kritischer te laten leren omgaan met artificiële intelligentie. Want een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt AI en in het secundair onderwijs is dat bijna de helft. Daarom mogen de 5 Vlaamse universiteiten nu samen een plan uitwerken. AI wordt dus al veel gebruikt binnen het onderwijs en dat moet dan ook goed begeleid worden, vindt minister van Onderwijs Zoual Demir.
16: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
14: In Amsterdam in Nederland is er vannacht een explosie geweest bij een appartementsgebouw. Daar ontstond ook een brand. De ontploffing gebeurde in een bijgebouw waar een fitness was ook. Die is in 24 per uur per dag geopend en het is dan ook niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen waren. Er zijn zeker wel al 7 gewonden. Met een drone en ook speurhonden wordt er nog altijd gezocht naar andere slachtoffers. 400 mensen die in de buurt wonen werden geëvacueerd. En het WK voetbal is echt opnieuw begonnen. De allereerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is geëindigd op een 2-0 voor Mexico en er werden wel 3 rode kaarten uitgedeeld. 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië duurde het een tijdje voor het echt wel spannend werd, zegt Sporza-commentator Tom Boudewijn.
17: Op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties en dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing, de 2-1 van een Koreaan die we kennen, Oh, die bij Racing Genk heeft gespeeld. Er was nog bijna de gelijkmaker, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
14: Ja, en alles over het WK-voetbal kan je altijd blijven volgen in de app van Sporza. Het begint bewolkt en wisselvallig nog vandaag, maar in de loop van de dag wordt het droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend is het droog en ook wel wat meer zon bij 21 graden. En vanaf volgende week wordt het ook wel wat warmer tot 28 graden.
18: Studio.
13: Studio Brussel.
18: Joris Brijs.
12: Goedemorgen, vrienden van het aanstormend weekend. En naar het Gent krijgen wij ook de zon terug de komende twee dagen. We worstelen ons nog even door de regen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Little Monster, Royal Blood. Het WK-voetbal is begonnen. De Mexicanen die gingen gisteren al loco loco. Wij volgen heel graag bij de start van deze vrijdagvoormiddag.

Intergalactic Beastie Boys. Goedemorgen. Een tijdje geleden speelde Tom Smith in de kerk van Laeken een prachtig soloconcert waar hij ook editorsnummers in de setlist had gestoken. Ingetogen en akoestisch klonk het toen. Deze zomer mag het volume opnieuw de lucht in. Als Tom Smith met editors op de festival speelt. Dit is Call It In.

0: Bad Dreams. Ik heb er een gedachte gehad deze nacht. Over slangen. Bah. De zon schijnt zometeen met een donker randje er rond.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: komt, die zon. De studenten kunnen deze week wel meer dan enkel een plaat gebruiken op de radio.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Daarom ligt hier elke voor- en namiddag een examensnak. Buis klaar voor de pauzes van al die hardwerkende studenten. Goedemorgen, Luna.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Luna, als jij één snack ter wereld mag kiezen voor de rest van je leven tijdens het studeren, welke is dat dan?
3: Ik denk zure beertjes.
0: Oh ja, daar kan je ziek van eten, hè?
3: Ja, klopt, inderdaad. Dat is zeer gevaarlijk.
0: Ja, ideale keuze wel, want in onze snackbuis, examensnackbuis, zitten veel gezondere dingen om te compenseren dan tussen de zure beertjes door.
3: Kijk, maar dat is perfect dan.
0: Die staat binnenkort voor jouw deur. Luna, hoe is het al gegaan, deze examens?
3: Wel goed eigenlijk. Ja, ik ben tevreden ervan.
0: Oké. Kan je dat goed inschatten?
3: Eigenlijk wel. De laatste tijd meer en meer. Vroeger kon ik mezelf helemaal niet inschatten en nu lukt dat gelijk wel beter.
0: Zelfkennis, hij komt met de jaren.
3: Klopt.
0: Welke leerstof moet je blokken? Welke richting doe je?
3: Ik doe nu internationale politiek. Ik doe een schakelprogramma aan U Antwerpen. En nu ben ik bezig voor Belgische politiek.
0: Oké. Internationale politiek ook. Kan je daar tegenwoordig nog aan uit?
3: Ja, inderdaad. Zeker met de wereld van vandaag. Wel heel interessant om alles van zo dichtbij te kunnen bekijken natuurlijk. En mijn, te kunnen toepassen met mijn leerstof natuurlijk.
0: Wat wil je ermee doen na de studies?
3: Ik denk dat ik graag bij een internationale organisatie zou werken. Zoals UNICEF, Artsen zonder Grenzen, zoiets in die richting.
0: Ja, nobele job.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Studeer jij graag, Luna? Want die mensen bestaan blijkbaar, hè, die graag studeren.
3: Ik vind dat een moeilijke vraag. Soms wel, soms helemaal niet.
0: Ja, er zijn leukere dingen, hè, maar je moet erdoor.
3: Ja, inderdaad. Maar als ik dan bezig ben en ik ken het, dan denk ik wel, oh, dit is wel leuk.
0: Ja, en als het dan ook nog eens lukt op het examen zeker, hè?
3: Klopt, inderdaad.
0: En als je studeert, moet het dan compleet stil zijn of mag er muziek op?
3: Bij mij moet het wel stil zijn, want ik studeer luidop ook soms.
0: Ah ja, oké. Dus heel het huis, daar moet ook in stilte leven op dit moment.
3: Ja, maar tijdens mijn pauze mag er wel zeker muziek op staan.
0: Oké, en wat zet je dan op?
3: Gewoon een beetje van alles. De radio soms.
0: Dat wou ik horen. Voor het echt niks. De radio. Ja, als de juiste radio maar is. Ik ga voor jou een nummer spelen op de radio. Dus je moet dan wel verplicht pauze pakken en niet studeren. De radio niet te stilzetten. Het is maar 3:30 eigenlijk, die pauze die je zelf kiest. Het nummer dat jij wil horen. Wat mag ik spelen?
3: Ja. Ik heb graag Lady Rider van Dire Straits.
0: Luna, de studenten grijpen echt terug naar tijdloze muziek. Heb ik deze week en vorige week al gemerkt. Hoe heb jij Dire Straits leren kennen?
3: Ik ben heel fan van Sultans of Swing. En wel denk ik het bekendste nummer. En vandaar zo mij een beetje verdiept in hun muziek. En dan dat lied tegengekomen en helemaal fan geworden.
0: Ik ben mede fan. Meer dan Sultans of Swing heeft Dire Straits natuurlijk ook gemaakt. En die Lady Writer is een zalige keuze. Luna, succes met de examens nog. En pak af en toe ook eens iets uit die snackbuis.
3: Super, dankjewel.
0: Doei doei.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

American Girls Harry Styles. Vanavond staat hij in het mythische Wembley in Londen. Deze is op een paar weken tijd al uitgegroeid tot een favoriet in de playlist Ceiling van Bleach 93.

0: zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live, samen met Studio Brussel.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia, movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
6: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
5: 2002? Ik was 1 jaar toen.
6: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
5: Oh, kom aan.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Studio Brussel.
12: I want to see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Zometeen om 10 uur start de ticketverkoop voor Phoebe Bridgers in Vorst Nationaal.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: En in onze nieuwe pianotape hebben Kids with Buns en Kat van Stralen een eerbetoon gebracht aan de superband waar Phoebe Bridgers deel van uitmaakt. Van Boy Genius. Ze deden dat ter ere van de Pride Month. Een ingetogen cover is dus geworden aan de piano van Not Strong Enough door Kids with Buns en Kaat van Stralen.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Studio Brussel live.

0: Mannetjes, vader, Bob is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
7: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig. En hier, automatisch inparkeren. Zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: De Tijdloze Tribute Festival.
13: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
12: De Tijdloze Tribute Festival.
13: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
17: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
18: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Hoe komt dat?
18: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
19: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
18: Wij maken uw keuken in België.
13: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. 10 uur, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
2: Er gelden nu strengere migratieregels. Ja, vanaf vandaag blijft het zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt wel een meer snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op goedkeuring. Ze zullen in principe binnen enkele maanden weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. Voor de minister van Asiel en Migratie, Anne-Leen van Bossuyt, mocht het nog wat strenger.
4: Ik denk dat we een kat een kat moeten noemen. Het is geen toverpact. Ik denk dat het voor ons zeker nog verder had mogen gaan. Maar het is natuurlijk wel een brug. Maar jaren van Europese stilstand. Hè. Voor het eerst komen er strengere en ook snellere procedures. En dat is absoluut nodig, want het huidige systeem is compleet vastgelopen.
2: In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. Die wist van niks. In de auto zaten ook nog 3 tieners. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, zegt de politie.
7: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
2: De politierechter zal moeten bepalen welke straf hij krijgt. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. Vlaanderen maakt €10 miljoen vrij om leerlingen en leerkrachten kritischer te laten omgaan met artificiële intelligentie. Want een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt AI. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. En daarom mogen de 5 Vlaamse universiteiten nu samen een plan uitwerken, omdat het AI in het onderwijs nu zo vaak gebruikt wordt, moet het ook goed begeleid worden, vindt de minister van Onderwijs, zo Wladimir.
11: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
2: Het begint bewolkt en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en ook zonniger met dan tot 28 graden.
0: Brussel.
20: Joris Brijs.
21: Ik zal je al het weekendstraatje insturen met de ideale vrijdagplaylist. Eerst Alphabet Street uitrijden met Prince. Goedemorgen.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music. Ow.

Zo net om 10 uur is de ticketverkoop gestart voor Phoebe Bridgers in Vosges Nationaal. Op 5 december speelt ze daar. Er waren al veel tickets weg, had ik de indruk, door de pre-sale. Die was snel uitverkocht. En nu is het ook aanschuiven in de digitale wachtrij voor 5 december. Succes daar!

0: toch ga je nog even moeten wachten. Ik zorg voor wachtmuziek en niet van de Vivaldi-soort. Dat is Peter van der Verre. Zoals bij de callcenters. Wel Nirvana.
1: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar Brussel op 11 oktober in Vorst Nationaal. Laat je meeslepen op de sexy grooves van Masigo. Tickets en info, livenation.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën kerngarantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Wienerberger.
6: Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje. Met de perfecte kleuren. Vorige week nog. Een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
7: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Attention, this is Kurt from Nirvana.
10: This is Studio Brussels.

Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Deze zomer keert Diatomic Orchestra terug naar Pukkelpop. Voor mij is dat al 3 jaar een van de hoogtepunten van het festival daar. En nu komt het goede nieuws voor de nachtegalen onder ons. Je kan meezingen op Pukkelpop met Diatomic Orchestra als je in een koor zit of je bent. Of je denkt dat je een onontdekt talent bent. En je wil eens op het podium van Pukkelpop terechtkomen. Niet zo makkelijk. Nu kan je inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Dan sta je in augustus misschien plots naast bijvoorbeeld Joost Zwegers van Novastar. Samen met die Atomic Orchestra. Dus laat je stem horen via VRT Max. En dan in augustus daar op podium.

Fireworks van Purple Disco Machine. We zullen op dezelfde vrijdaggolf blijven surfen met zometeen die XX. Band waar iedereen naar uitkijkt op Rock Werchter binnenkort. Ze speelden ook al op Primavera in Barcelona. En in Parijs. Beelden van gezien. Dat is echt iets om naar uit te kijken op Rock Werchter. Dit is The Wave van Jungle. Goedemorgen.

Crystallized van DXX. Dus je graaft een put, bukt jezelf en steekt je hoofd erin. Ik geef de instructies maar mee voor zometeen.

0: Jens en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
0: Sunrise Festival.

0: Crunchy Puppy. Sunrise Festival. Tickets and info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

Put My Head in the Ground, Equal Idiots. En ik wou eigenlijk zeggen, nu mijn favoriete moment van deze voormiddag met From Down Here van Lola Young. Wat een nummer. Maar ik ga straks nog een Ben Howard spelen ook. Voor vanavond al. Hij speelt in OLT Rivierenhof. Dus tweede favoriet, goed genoeg. Deze Lola Young.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Studio Brussel, live.

Changes van Tupac. Onze landgenoot Sam weet wel wat hij moet remixen om deze zomer in de smaak te vallen. Hij ging bij de Noorse band The Bausa deze Magnetic halen.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
2: Je hebt deals? En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Janne Kaart.
6: Bij de actiegroep Code Rood zijn leden aangehouden. Ja, Code Rood is een groep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar vielen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en ook noodstoppen indrukten. Daarop startte de politie een onderzoek en die viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Locristi en Diest. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 van hen zijn nu voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen een enkelband. In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. En die wist van niks. In die auto zaten ook nog 3 tieners. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, vertelt de politie.
7: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
6: En de politie zal moeten bepalen welke straf hij krijgt. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze het beste omgaan met bepaalde problemen, zoals astma of een tenniselleboog, zegt dokter Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
8: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
6: Het begint bewolkt en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend is het droog en ook wel meer zon bij 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger met dan tot 28 graden.
9: Sportzot.
10: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
9: Brussel.
11: Joris Brijs.
4: Heel zeker dat dit het laatste uur voor de middag is en ook de laatste voormiddag van deze werkweek met Bronski Beat in Aantocht. Na de koeks.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: In Her Away van de Cooks. Ik ben niet de enige die blij is met de terugkeer van Black Box Revelation na 3 jaar nieuwe muziek. Meteen hotshot en vooral een zalige nieuwe sound.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Talks Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Live

0: Small Town Boy van Bronski Beat. Volgende week donderdag begint de heilige driedaagse, of vierdaagse zelfs, in Dessel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Ja, op donderdag begint Graspop Metal Meeting in de Kempen in Dessel. En wij kunnen je daar very, very last minute nog naartoe sturen. Volgende dinsdag op Ticket Tuesday. Die staat volledig in het teken van Graspop Metal Meeting. En er vallen dus nog duo tickets te winnen. Voor Graspop Metal Meeting, dinsdag. Wees dat je erbij bent.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.

0: One Day Like This van Elbow. Sonja stuurt in de app van Studio Brussel nog een merci voor de playlist van vandaag. Zonder dank, en er komen nog een paar prachtige aan dit uur.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Mannekes,
3: vader,
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Crevo. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Crevo. Leef beter.
10: Studio Brussel. We'll be right back.

Vandaag start Best Kept Secret in de Beekse Bergen in Nederland. Vanavond al met Jack White op het podium. Hopelijk ook niet te veel in de regen. Dus als je gaat vanavond of vandaag, pak je regenjas mee. De rest van het weekend ziet er veel beter uit. Dus zonnecrème, steek je ook maar best in je tas. Zondag voor Gorillaz en morgenavond Nick Cave en de Bad Seeds op Best Kept Secret.

0: We doen zo meteen samen push-ups om het weekend binnen te wandelen straks. En ik heb een Ben Howard opwarmer mee voor zijn show vanavond in OLT Rivierenhof.
1: Rampage Open Air. 2, 3, 4 en 5 juli in het Crystal Park in Lommel. 8 podia, meer dan 350 artiesten. Waaronder Sub Focus, HeadX, Slander and Nightmare, Used, Camo and Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bio-week van 6 tot 14 juni. Kijk op

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Studio Brussel.

Push-up van Freestylers. John stuurt in de app toevallig geen ticket over voor Ben Howard vanavond, Joris. Je moet toch naar het WK kijken, dus je kan niet gaan. Ah wel, als ik moet kiezen tussen het WK voetbal en Ben Howard, dan is de keuze snel gemaakt. Altijd Ben Howard, dus nee, ik heb geen ticket over. Maar ik duim voor al wie nog op zoek is voor vanavond, ticketswap goed in het oog houden. Want het wordt prachtig als ik mag afgaan op wat hij gisteravond en eergisteren in Amsterdam allemaal gespeeld heeft, Ben Howard. Ik had daar een paar scouts zitten in Paradiso en ze stuurden dat hij in heel goede doen was. Met de glimlach op het podium. En Ben Howard omarmt opnieuw wat meer oudere nummers ook. Zo zag ik dat hij zijn set begint met deze Promise. Die ook begint met het getokkel van de regen op een dak. Op de studio waar hij het opgenomen heeft. Van op zijn eerste plaat Every Kingdom. En als we dan toch iets uit het regenweer moeten halen, dan is dat deze er perfect bij past. Voor mij nog altijd een van de mooiste Ben Howard nummers ooit gemaakt. Promise. Tot vanavond misschien. In OAT Rivierenhof.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
4: Studio Brussel, live.

0: Jeremy van Pearl Jam. Ik ga doen wat Kim Kleisters haar hele leven lang deed. Serveren nog eentje voor de middag op je bord. Een nieuwe zwangere G-track die verder niet over Kim Kleisters zelfs gaat. Maar haar naam is dus wel de titel geworden. Fijne middag en fijn weekend voor straks. En de groet aan Gunther.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

appel bijzet. Ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Split

0: samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Ja, pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Een hele goeiemiddag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is Melina.
10: De schuldvraag op het proces in Strepy is beantwoord. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen doet het Hof op dit moment een uitspraak over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Een volksjury moest oordelen of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. Marieke van Kouwenbergen, wat is er beslist?
11: Ja, de jury heeft beslist dat Paolo Falzone, de bestuurder van de auto, schuldig is aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers in Strepy. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 slachtoffer. Dat was een carnavalist die op zijn wagen belandde en waarover hij nadien gereden is. Want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. Zijn vriend, die ook in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim, omdat hij na de aanrijding geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers. Het is nu duidelijk, de jury volgt dus de redenering van het parket en de burgerlijke partijen. De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
10: Dankjewel, Marieke. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Ze bleek een slachtoffer te zijn van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Hockney gebruikte graag levendige kleuren en zijn vroege werk wordt beschouwd als pop art. In 2018 werd zijn werk van een man aan de rand van een zwembad die naar een zwemmende man kijkt geveild voor $80 miljoen. Dat was toen een record voor een werk van een nog levende schilder. Tijdens corona maakte hij schilderijen op de iPad die later dan geprint en tentoongesteld werden. Hockney kwam ook openlijk uit voor zijn homoseksualiteit in een tijd waarin dat nog niet evident was. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het dodelijke ongeval gisteren in Hulst in Nederland kon gebeuren. Een auto reed in op een groep fietsers. 3 kinderen van 11 en 12 en een volwassene kwamen om het leven. Ze waren op schoolreis. De groep kwam uit Axel. Daar zijn de mensen geschokt.
12: Wij zijn in Axel toch een kleine gemeenschap. En dit is gebeurd. Ik voel me er heel verdrietig over. Iets wat kinderen naar school kwam gaan. Dat moet toch een vrolijke gebeurtenis zijn. En dan loopt het zo af. Ja,
13: ja, het doet ons om de heel zeer flat. Best wel heel veel verdriet. Het schrijft toch in.
14: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja.
10: Mijn 19-jarige is intussen opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarvan hij verdacht wordt. En in het wielrennen start Wout van Aert vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Hij heeft te veel last van zijn elleboog na een val op training begin deze maand. Gisteren won hij wel nog de 5e rit in de sprint, maar ook toen al zei Van Aert dat hij zich niet volledig fit voelde. Hij geeft dus op voor de start van de 6e rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Vanmiddag vaak grijs met soms lichte regen. In het noorden en noordwesten soms wat opklaringen en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui in het noorden en noordoosten.
8: Dankjewel, Melina.
4: Studio Brussel.
0: 5 over 12.
4: Günter Desamblant.
8: Een hele goede middag. We gaan er nog eentje doen. Zo vlak voor het weekend. Een laatste 5 over 12. Met nu 21 Pilots.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Live
3: is music.

0: 21 Pilots and Drum Show.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Nu ja, ik kan het er eigenlijk helemaal niet aan zien, want ons Kiki Kirsten Lemaire, die er elke namiddag tussen 1 en 4 presenteert, is vandaag 50 jaar geworden. Ze ziet er 20 uit, maar ze is effectief 50 geworden. Een gevoelige leeftijd voor sommigen. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die je liever niet wil horen als je net 50 bent geworden. Denk eens goed na en stuur ze nu door via de Studio Brussel app. Welke nummers wil je liever niet horen als je net 50 bent geworden? Ik ga beginnen. Een nummer dat je misschien liever niet wil horen als je net 50 bent geworden is deze van de Black Eyed Peas. Meet Me Halfway.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.

0: Dat waren Arctic Monkeys. 12 juni 1976, op deze dag 50 jaar geleden, is onze Kirsten Lemaire geboren. Dat wil dus zeggen dat ze vandaag 50 is geworden. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die je liever niet wil horen als je net 50 bent geworden. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Matteo uit Assen, die denkt dat je liever dit nummer niet wil horen als je net 50 bent geworden. Deze van Keen, This Is The Last Time. This is the last time. Laat ons hopen van niet. En Emma uit Antwerpen, die denkt dan weer aan dit nummer dat je liever niet wil horen als je net 50 bent geworden als vrouw. Deze van K3, Oma's aan de top. Inderdaad. Welke nummers wil je liever niet horen als je net 50 bent geworden? Daar gaan we deze middag naar op zoek. Denk eens goed na, wees creatief. En stuur nu door in de Studio Brussel-app aan welk nummer jij denkt. Straks de top 5 van vandaag. Eerst zijn hier Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Studio
1: Brussel! Life is music.

0: Sylvie Crush and Romeo Elvis. Dat was Kiss the Grass. Allez, allez, allez, allez. Rechts de waarder schaken. Sla op die gong. Hij gaat nu al jullie inzendingen bekijken, bestuderen en rangschikken. En de top 5 van vandaag, die hoor je zo naar Goose.
1: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
4: Ho, ho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Studio Brussel.

0: Goose and Words.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: We vieren vandaag bij Studio Brussel de verjaardag van ons Kiki Kirsten Lemaire. Zij ziet volgens de uitdrukking Sarah vandaag, want ze wordt 50. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die je liever niet hoort als je net 50 bent geworden. Onze 23-jarige grijsdeurwaardertje Zeger Schaken, die heeft al jullie inzendingen bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Geert uit Roosdaal. Goedemiddag Geert.
2: Goedemiddag, meneer De Sablan.
0: Goedemiddag. Beste Geert, wij zijn benieuwd. Welk nummer wil je liever niet horen als je net 50 bent geworden?
2: Wel, ik dacht eigenlijk aan een nummer van Linkin Park met Indians.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Angèle en Dua Lipa, dat waren ze met Fever. Als je vandaag onze Kirsten Lemaire tegenkomt in het wild, dan moet je haar 3 kussen geven, want ze is jarig vandaag, ze is 50 geworden. Daarom maken we een top 5 van nummers die je liever niet wil horen als je net 50 bent geworden. We zitten op plek 4 van die top 5 en op die 4e plek staat de keuze van Petra uit Hasselt. Goedemiddag Petra.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oh, Petratje. Ben je zelf al in de buurt van de 50? Of ben je er al over? Of eronder?
1: Nee, ik zit er nog onder.
0: Ah, je zit er gelukkig nog onder. Heerlijk gevoel is dat, hè? Wij zijn benieuwd. Welk nummer wil je liever niet horen als je net 50 bent geworden, Petra?
1: Ja, aangezien ze altijd zeggen, toen we jong waren was alles beter, heb ik een nummer van Adele gekozen, When We Were Young.
2: Brussel 5 over 12, nummer 4.

0: Another and Talk to You. Zometeen de top 3 van vandaag en dat na Stromae.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
1: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
1: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Stromae. N, alors on danse.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Al meer dan 20 jaar is ze presentatrice hier bij Studio Brussel, onze Kirsten Lemaire. En vandaag is het een bijzondere dag voor haar, want ze is 50 geworden. Daarom vandaag een top 5 nummers die je liever niet wil horen als je net 50 bent geworden. We zijn bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Rosanna uit Oud-Heverlee. Hallo Rosanna.
2: Hey, hallo. Dag Gunther.
0: Hoe oud ben je zelf?
2: Ik ben 14.
0: 14. En wat vind je als 14-jarige van 50-jarige? Vind je die voorhistorisch? Vind je die oud?
2: Ja, die zijn... Voor mij zijn die nog heel oud. Want ja, mijn ouders zijn ook nog jong, dus ja.
0: Ah, ja, ja. En iemand van 44, vind je die ook oud?
2: Nee, dat valt
0: ook
2: mee.
0: Kijk, dat hoor ik graag, want dat is mijn leeftijd. Heel leuk om te horen, beste Rosanna. We zijn benieuwd. Welk nummer wil je liever niet horen als je net 50 bent geworden?
2: Ik had gekozen voor Bill Medley, I had the time of my life.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Studio Brussel live.

0: Onze nummer 3 van vandaag, Bill Medley. Ja, omdat onze Kiki Kirsten Lemaire vandaag 50 jaar is geworden, gaan we deze middag op zoek naar nummers die je liever niet hoort als je net 50 bent geworden. We zitten bij de nummer 2 van vandaag en op die tweede plek staat de suggestie van Nette uit Londerzeel. Een propere meid is dat. Zij zou dit nummer niet willen horen als ze 50 is. Deze van Placebo en dat met Song to Say Goodbye.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: Want we gaan naar de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 van nummers die je liever niet hoort als je net 50 bent geworden. Op 5 Linkin Park met In The End. Op 4 Adele met When We Were Young. Op 3 Bill Medley met I've Had The Time Of My Life. En op 2 Placebo met Song To Say Goodbye. En op 1 staat de suggestie van Sabine uit Tienen. Goedemiddag Sabientje.
1: Goedemiddag, Sinter.
0: En proficiat, want jij bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Oh, Sabientje, my Sabientje, hey. My baby, baby, baby. Wij zijn benieuwd, welk nummer wil je liever niet horen als je net 15 bent geworden?
1: Het spreekt voor zich, de Final Countdown van Europe.
3: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer... 1.

0: Europe en The Final Countdown. Voilà, het is weer voorbij gevlogen. Het was een leuke week, hè, Gerrits de Wader?
1: Altijd.
0: Zometeen veel plezier met Margot. Bye-bye.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Eindelijk even rust.
7: Bankafschriften.
6: Nee, hè.
7: Kredietkaartafschriften.
6: Niet nu.
7: Loonboekingen.
8: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Voilà, dat was de Brabantzone. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 1 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek. Paolo Falzone is schuldig aan doodslag. Op het proces over de dodelijke aanrijding in Strepie in Henegouwen is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury ging het niet om een verkeersongeval en had hij de intentie om te doden toen hij 4 jaar geleden met een hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert op de uitspraak.
14: Mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag. Hij riskeert hierdoor een maximumstraf van 30 jaar. We zullen zien wat de jury zal beslissen, maar gelet op de motivering vandaag kan je verwachten aan een zware straf, dat wel.
12: De bestuurder is ook schuldig aan poging doodslag op 79 mensen die gewond geraakten bij de aanrijding. Zijn medepassagier is veroordeeld voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. In maart verdween een meisje van 16. Ze bleek een slachtoffer te zijn van een netwerk dat meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Bij luchtverkeersleider Skies zijn de directie en vakbonden bereid om samen te overleggen over de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders. 10 dagen geleden lag het vliegverkeer enkele uren plat. Die spontane staking werd niet gesteund door de bonden. Het personeel was niet tevreden dat de luchtverkeersleiders van Charleroi en Luik naar een nieuw digitaal controlecentrum in Namen moeten verhuizen. Eind deze maand is er nieuw overleg. De vakbond VSOA roept het personeel op om geen acties meer te voeren. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Hij gebruikte graag felle kleuren en is vooral bekend van zijn zwembadschilderijen. Hockney was ook mee met zijn tijd. Tijdens corona maakte hij schilderijen op de iPad. Een fantastisch instrument, vond hij. Meer had hij ook niet nodig om eender welke kleur of textuur te creëren.
15: The iPad is all I need. I can get any color, I can get any textures. I think it's a marvelous medium. In the future it will be used by lots of people, I'm sure.
12: Een dubbel tentoonstelling met werk van Hockney Bazaar in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. En Wout van Aert rijdt niet meer mee in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij daar nog de 5e rit, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog na een val begin deze maand. Dat zegt zijn ploegleider Maarten Wijnands.
16: Na de overwinning bleef het meer opspelen en de ontsteking is erger geworden. Dus toch iets dat sluimert of zo, dat zijn lichaam toch aan het vechten is ergens tegen. Dus het is ook een beetje voor ons een raadsel waarom dat het eigenlijk een week later meer opspeelt.
12: Hij geeft dus op voor de start van de 6e rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Vanmiddag grijs met soms lichte regen. In het noorden en noordwesten soms wat opklaringen en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. Zondag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en ook kans op een bui in het noorden en noordoosten.
11: Margot Amon.
13: Hip hip hoera en 50 kaarsjes voor onze liefste, mooiste Kirsten. Terwijl zij geniet van haar verjaardag, verzie ik je deze namiddag van muziek. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Wat moeten wij nu doen met onze felicitaties voor Kirsten? Je mag ze gewoon nog altijd doorsturen en dan zorg ik dat ze die later kan lezen. Ik blijf bij jou deze namiddag. Like an empty fire. Je krijgt van mij deze Storm 2 van Generation en Young Lee.

0: Er is een Belgische klassieker herrezen. Want Sam Bettens die heeft Not an Addict opnieuw opgenomen. Het was een van de grootste hits van Case Choice uit de jaren 90. Intussen zijn we alweer 30 jaar verder. Dus uiteraard klinkt het heel anders. Dat vertelde Sam ook zelf bij ons.
1: Ja, misschien een beetje matuurder dan de versie die ik geschreven heb toen ik 20 was. Al een heel leven geleid ondertussen. En ja, het is ook wat er natuurlijk bij komt, is nu die dingen mogen doen, mogen schrijven, mogen herbeleven als Sam. Betekent ook altijd wel iets nieuws voor mij. Dus het is gewoon opnieuw een stuk van mezelf laten zien op een licht andere manier.
0: Licht anders, maar toch nog altijd een heel zalig nummer. Not an Addict in Sam's version.

0: Fine. En ik denk dat je straks gaat dansen met Bruce Springsteen.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Dancing in the Dark. Maar voor sommigen is het tegenwoordig Blokken in the Dark.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Dus zolang het examens zijn, geven wij onze playlist een beetje in handen van iedereen die last heeft van de blok. Dus als je zelf zit te zwoegen achter de cursussen, of je hebt een student in huis die je soms van snacks moet voorzien, of je moet examens verbeteren, wat het ook is, laat dan even weten in onze app welke plaat jou door de blok sleurt. En dan krijg je misschien ook een snackbuis vol lekkere, gezonde brain food.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Eentje voor de blokkende studenten Deus en 1989.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Hallo, dag Helena.
3: Hallo, dag Margo.
0: Hey, jij zit midden in de blok. Hoe gaat het al tot nu toe?
3: Ja, was wel. Ik heb net mijn tweede examen achter de rug.
0: Oké, okay, hoe is het gegaan?
3: Beter dan mijn eerste, dus dat is wel positief.
0: Top, ja. Dat geeft al moed voor de komende examens dan, hè?
3: Inderdaad, inderdaad.
0: Moet je er nog veel doen?
3: Ik heb er nog 4 te gaan.
0: Oké, okay, dus nog bijna in de helft dan?
3: Bijna in de helft, ja.
0: Alright. Want ja, jij studeert archeologie in Leuven, hè?
3: Inderdaad, ja.
0: Dan denk ik dat jij op Campus Letteren zit.
3: Ja, ik zit op Campus Letteren.
0: Ja, dat is waar ik zelf ook heb gestudeerd. In Leuven.
3: Ah,
0: ja, echt.
3: En wat deed jij?
0: Ik deed taal- en letterkunde, dus ik leerde over literatuur en taal. Jij, Helena, jij duikt liever in de grond voor archeologie tussen de fossielen en zo. Waarom heb je die richting gekozen?
3: Omdat geschiedenis mij wel interesseert. En met archeologie heb ik ook veel reismogelijkheden. Ook al in mijn, gewoon in mijn opleiding. Mm-hmm. En reizen vind ik ook heel leuk. Zeker zo andere culturen ontdekken en zo. En vandaar dat archeologie me wel een geschikte keuze leek.
0: Klinkt inderdaad heel leuk dat je al op reis kan gaan tijdens je opleiding. Wat zijn de plannen?
3: Ja, je kunt stages doen. En ik ga misschien volgend jaar op stage in Cyprus. Dat hangt een beetje vanaf hoe dat ik het regel. Maar ik heb via een leerkracht van een middelbare school die zo archeologie gestudeerd heeft en een opgaving doet in Cyprus. En ik kan misschien mee.
0: Amai, en dan ga je echt zo met je borsteltje zand van fossielen zitten vegen?
3: Het zou ook kunnen dat dat gewoon prospecterend onderzoek is. Dus dat ik niet ga moeten opgraven zelf, maar vooral zo op de computer zo wat onderzoek ga moeten doen. Maar dat weet ik nog niet.
0: Oké, maar dan zit je tenminste al op de computer onderzoek te doen in Cyprus. En dat is toch sowieso leuker dan in België.
3: Inderdaad.
0: Zalig. Oké, ik hoor je al dromen, Helena, van al die mooie stages en al die mooie reizen die je gaat kunnen maken. Het is toch nog even volhouden tijdens de blok om daar even eerst door te komen. Welke muziek... ik wil vragen, zou muziek helpen om je erdoor te sleuren?
3: Ja, muziek helpt mij zeker. Zeker als er zo op de achtergrond staat, dan vind ik dat wel aangenaam.
0: Oké, okay. Je vroeg Who Knows aan van Protégé. Waarom die plaat?
3: Ja. Omdat ik dat een leuk liedje vind en ook omdat ik daar dinsdag mijn ticket heb gewonnen. Op elke plaats is een ticket waard.
0: Alright.
3: En dat liedje... Dus vandaar ook dat ik het nog eens ga horen op de radio.
0: Voilà, dubbel geluk deze week. Ik hoop dat dat geluk zich ook afstraalt op jouw examens, Helena. En om je nog wat extra energie te geven, krijg je van mij ook een snackbuis. Vol lekkere brain food met chocolade, energierepen, chocomelk, alles wat je wil. Heel veel succes met die laatste loodjes, hè.
3: Dankjewel.
0: Heel veel succes, bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel.
5: Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

Wet Leg en Mange Tout. Ik weet dat ik daar mensen gelukkig mee maak. En dat heeft alles te maken met Heated Rivalry, die hete hockeyserie. Ik hoop dat deze je ook blij maakt. En anders toch het idee dat je straks aan het weekend kan beginnen. Dit is Stereophonics en Dakota.

0: Fisher strooit met complimenten straks, you little beauty. It's
1: the
0: most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
4: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
6: 2002? Ik was 1 jaar toen.
4: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
6: Oh, kom aan.
1: Besticijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go! Omdat het kan.

Als je TikTok hebt, dan heb je deze sowieso al horen passeren. Slater en Dance. Ze stelt zichzelf voor in haar Instagram-bio als the worst girl in America. Het beste aan die TikTok-video's vind ik dat iedereen als een model zijn middel vastpakt en keihard post als de cover van Vogue. Mag jij ook doen deze middag?

0: Baby steps naar het nieuws.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Bulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
3: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke,
2: meneer Flippeklipke
1: en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
9: Ik ben blind.
10: Wij zitten vast.
9: Ik ben blind.
10: Het licht is uitgevallen.
9: Oh. Ik dacht even...
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Eindelijk even rust.
12: Bankafschriften.
11: Nee, hè.
12: Kredietkaartafschriften.
11: Niet nu.
12: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
13: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
14: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
13: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
14: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
15: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
16: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
17: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
18: Peugeot. Selection.
19: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
20: Ja, schattige, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
21: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
20: Uh-huh.
21: Dat is met zo'n superhelder beeld.
20: Ja.
21: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
20: met €200 inruilkorting.
21: Dat kunnen we alle matchen zien.
20: Met al onze vrienden.
21: Ja, dat scoren, hè.
20: Zal nog niet zijn.
22: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
23: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in winkel.
24: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
25: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
24: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
26: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
27: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
29: Dit is Studio Brussel.
30: Studio Brussel.
31: Hele goedemiddag, het is 2 uur.
32: VRT Nieuws.
31: Met Melina Verbeek.
33: Paolo Falzone is schuldig aan doodslag. De man die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen is schuldig aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, legt uit waarom dit een opvallende uitspraak is.
34: Een heel belangrijke beslissing. En wat dat bijzonder is, is dat niet alleen zijn houding die nacht, ook na de aanrijding, heeft geleid tot de kwalificatie doodslag, maar ook zijn houding op de baan en de vaststelling dat die man zich eigenlijk al jaren gedraagt op de baan, alsof dat het zijn speeltuin is en altijd gaat vanuit de veronderstelling dat het aan de anderen is om aan de kant te gaan en dat hij maar zal doorrijden wat er ook gebeurt met de gevolgen die we die nacht hebben gekend.
33: De bestuurder is ook schuldig aan poging doodslag op 79 mensen die gewond geraakten bij de aanrijding. Zijn medepassagier is veroordeeld voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. Volgende week zal de jury de straf bepalen. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Ze zijn in een gesloten instelling geplaatst. Een van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Het parket van Brussel geeft meer uitleg.
0: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
33: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig vredesakkoord met de VS in de maak is. Iran noemt het een intentieverklaring, waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou 21 miljard euro aan bevroren tegoeden worden teruggegeven aan Iran. Het is nog niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz dan meteen zullen opheffen. En de Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Hij is vooral bekend van zijn zwembadschilderijen en hij gebruikte graag felle kleuren. Tijdens corona maakte hij schilderijen op de iPad. Iemand die zichzelf altijd heruitvond, zegt muzikant, presentator en zelf ook kunstenaar Bent van Looy.
1: Een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft te bekijken naar alles wat hij tekende en schilderde. Hij is altijd meegeweest met zijn tijd, of in met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was. Of de iPad is altijd fris.
33: 5 jaar geleden trok een dubbel tentoonstelling met werk van Hockney in Bozar in Brussel meer dan 165.000 bezoekers. Vanmiddag grijs met soms lichte regen. In het noordwesten soms een opklaring en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. Zondag is het eerst vrij zonnig. Daarna krijgen we meer wolken en ook kans op een bui in het noordoosten.
2: Brussel. Margot Amon.
3: Ik ga niet liegen, ik had van een 12 juni wel iets meer zon en een pak minder regen verwacht. Maar goed, dan steek ik de zon in de playlist met Calabria van Roon.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: En dan kan je op deze manier misschien toch wat vitamine D binnenhalen vandaag.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Black Box Revelation is terug met nieuwe muziek. Dat was geleden van 2023, maar het was het wachten waard. Stronger gaat over hoe je soms helemaal opgezogen kan worden door het scherm van je gsm. Het algoritme dat je zo kan vastpakken en niet loslaten, ook al had je eigenlijk andere dingen gepland om te doen en plots ben je een uur kwijt aan schermtijd. Over proberen om stronger te zijn dan dat dus. Razend relevant.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week...

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Live.

Ik zag een cover van deze Call Me Al op Instagram met de caption Greatest Midlife Crisis Banger of All Time. En Paul Simon had er zelf goedkeurend gereageerd met een emoji. Hippe man, hè? Voorlopig nog geen midlife crisis voor Lennart Korevits. Wel een soloproject. Lenny.

0: Sport met Florence en de Machine straks.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Kessie, Keno, dat

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.

Er blijven ook felicitaties binnenkomen voor Kirsten, haar 50ste verjaardag. Het is heerlijk om te lezen en ik zorg ook dat zij ze later zelf kan lezen. Dus blijf gerust sturen. Intussen duw ik je al rustig richting het weekend. Kom aan, nog een laatste berg. Eentje van Brihang.

varend naar een bed. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met de

0: want ik wil nog heel ver reizen. Zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen. Zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind voelt waaien, zwaaien naar beneden. Me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg op klim. Altijd maar die berg op klim. Altijd maar die berg op klim.

sta hier nu beneden, op de eerste trede. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: surfen richting tickets voor Graspop Metal Meeting straks.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Sender.
1: Ja, beginnen met er.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Crevo. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Crevo. Leef beter. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Als jij wil gaan moshen bij Volbeat op Graspop Metal Meeting volgend weekend, luister dan heel goed.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Volgend weekend davert Dessel uit zijn voegen, want dan gaat Graspop Metal Meeting daardoor. Het is zo goed als uitverkocht, maar wij hebben hier bij Studio Brussel uiteraard nog de laatste tickets liggen. Dinsdag geven we die weg, dus je weet wat je moet doen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.

een van de mooiste en pijnlijkste nummers ooit geschreven. You Two, With or Without You. Even mooi, maar misschien iets minder tijdloos tot nu toe is Ize. Maar ik ben er zeker van dat ze ook die strepen zeker nog zal verdienen. Dit is

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Oké, okay, actie!
7: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
8: Dat is lang geleden, cowboy.
7: Tot Spider-Man Brand New Day.
9: What is happening?
7: De beste familiefilms staan deze zomer.

0: strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Je hebt deals.
4: En je hebt TUI-deals.
5: Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Mannekes, vader.
7: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
6: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredenen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredenen. Meer info op getnetvoorouders.be.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: Selection. Schat, zie je hier op de Selection website?
15: Oh wauw, OLED-tv's van Philips en LG.
14: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
15: Ja, dat scoren.
14: Zoals op 2K.
15: Ja, ja.
16: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
17: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
18: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
19: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
20: Goedemiddag, het is 3:00.
21: VRT Nieuws.
20: Met Melina Verbeek. De Nationale Bank waarschuwt nog eens voor het begrotingstekort. De Nationale Bank voorspelt dat het begrotingstekort van ons land de komende jaren nog groter wordt, ondanks de besparingen door de verschillende overheden. Dat komt onder meer doordat er minder geld binnenkomt bij de overheid, doordat de economie minder groeit en doordat er extra budget naar defensie gaat. De Nationale Bank vraagt aan de federale regering om de komende jaren extra inspanningen te doen om dat tekort te beperken.
22: We hebben een schatting van een tekort van 5,7% in 2028. Dat is veel te veel. Dus we moeten nog veel inspanningen doen om onze tekort onder controle te krijgen. Ik denk 2% van het BBP zou goed zijn. 2% van het BBP, dat is 13 miljard min of meer. Dus wat op tafel ligt is 7 miljard voor de komende begroting.
20: De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze het best omgaan met bepaalde problemen, zoals astma of een tenniselleboog. Patiëntenorganisaties zijn bezorgd dat mensen daarmee sneller weer aan het werk zullen moeten gaan dan ze echt kunnen, schrijft Nieuwsblad. Maar dat is niet de bedoeling, zegt huisartsenvereniging Domus Medica.
23: Wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan, want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit.
20: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, trekt zo meteen naar de beurs. De aandelen worden voor het eerst verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. En Steven Rombout, dat is bijzonder nieuws.
24: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. Maar wie het aandeel koopt, doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
20: En ook Iran zegt nu dat er een voorlopig vredesakkoord met de VS in de maak is. Iran noemt het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen. Onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zouden bevroren tegoeden worden teruggegeven aan Iran. Of de blokkades in de straat van Hormuz dan ook verdwijnen is nog niet duidelijk. Vanmiddag grijs met soms lichte regen. In het noordwesten soms ook een opklaring en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst vrij zonnig. Daarna krijgen we meer wolken en ook kans op een bui in het noorden en noordoosten.
0: Sportzot.
1: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Brussel.
8: Margot Amon.
21: Je bent nu echt zo dicht bij het weekend. Nog even volhouden, pak er een koffie bij en dan help ik nog met de juiste muziek van The Roots en Cody Chestnut.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
25: Life is music.

Nog minder dan 3 weken tot we die wij van Rockwerchter mogen betreden. Ik heb al mensen gehoord die echt zo plannen dat hun tent op tijd gaat rechtstaan, zodat ze op tijd naar de wei kunnen om die allereerste namen te zien donderdagmiddag. Dat is onder andere Baloo.

Zo on her own zal ze niet staan dansen in de ING Arena binnenkort. Robin. En als jij nog een klein beetje piano kon gebruiken op deze vrijdagmiddag, dan is dit je lucky day. Kate Nash en Foundations.

0: We gaan met de Cure naar het bos straks.
1: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar Brussel op 11 oktober in Vorst Nationaal. Laat je meeslepen op de sexy grooves van Masigo. Tickets en info, livenation.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings. Play it smart.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

0: vakantie vind je bij Bol.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

gaat moeilijk zijn, hè, om daarvan voor te geraken bij The Cure op de mainstage van Rock Werchter binnenkort. Maar ik ga het toch proberen. En ik ga ook heel goed gaan op de set van Moby, denk ik. Dit is hoe hij klonk op Coachella eerder dit jaar. Dus wij hebben al een voorproefje van zijn set op Werchter.

0: Als ik hier zo meteen sta te huilen in de studio, dan is dat niet mijn eigen schuld, maar wel die van Estine en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
1: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

0: Frank Ocean is lost, dus we gaan hem zoeken zometeen.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
3: Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus, bloed.
2: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
13: Wie? Ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
13: Wow.
12: Op sunweb.be.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
15: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
14: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
16: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
14: Doen we wel. Argenta. Zo.

is behoorlijk grijs en koud om midden juni te zijn. Maar de Magician en Years and Years die komen wat zonneschijn brengen. Recht door je radio is dit Sunlight.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Studio Brussel live.

0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
7: is een potje voor jou.
4: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
8: Knaldi!
9: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi. Altijd slim.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
13: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
12: 2002? Ik was 1 jaar toen.
13: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
12: Oh, kom aan.
14: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
17: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
18: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
19: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
18: En wat maakt u dan blij?
19: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
18: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
19: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
18: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
20: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: 4 uur, een hele goede middag.
24: VRT Nieuws.
23: Met Melina Verbeek.
25: De Nationale Bank waarschuwt opnieuw voor het begrotingstekort. De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort van ons land de komende jaren nog groter wordt, ondanks de besparingen die verschillende overheden doen. Om de begroting in evenwicht te krijgen, moet ons land niet alleen kijken naar de uitgaven van de overheid, maar ook naar de inkomsten, de belastingen dus. Dat zegt de topman van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
26: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en de werkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien het type van activiteiten waar men minder belasting betaald. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
25: In Nederland bevestigt het parket dat de man van 19 die gisteren opgepakt is na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen de bestuurder was van de auto die inreed op een groepje kinderen en hun begeleiders. 3 kinderen en de schooldirecteur kwamen daarbij om. De bestuurder blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de buurt van Hulst, de woonplaats van de chauffeur, op een provinciale weg. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Het Christelijk Ziekenfonds CM lanceert een campagne om het taboe op burn-out bij ouders te doorbreken. Naar schatting 8% van de ouders in België krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. Veel ouders vinden het moeilijk om dat toe te geven en om hulp te zoeken, zegt Marlize Bekkers, directeur jonge gezinnen van CM.
0: Wij scoren in België slecht omdat wij meer een individualistisch land zijn. Dus wij hebben minder gemeenschap dan in andere delen van de wereld. En dat heeft ook te maken met dat wij daardoor minder een collectief vangnet hebben door dat individualisme. En daarnaast ook wel moeite om te praten om ouderschap te linken ook aan minder positieve emoties die daarmee gepaard gaan.
25: Op geenrozewolk.be kan je getuigenissen van ouders lezen en er ook zelf in insturen. In een basisschool in Floreffe in de provincie Namen zijn zo'n 80 leerlingen ziek geworden, wellicht door het kraanwater in de school. Ze hebben sinds gisteren last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Het drinkwaterbedrijf onderzoekt het water nu. De resultaten worden tegen vanavond verwacht. De school is vandaag gesloten gebleven. En op het EK wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Hij won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse, de M2. Sele is in het tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. Vanmiddag grijs met soms lichte regen in het noordwesten. Soms een opklaring en zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen en dan 21 graden. Zondag is het eerst vrij zonnig. Daarna komen er meer wolken en is er ook kans op een bui in het noordoosten.
1: Meer dan 200 kilometer file op deze vrijdagmiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1,5 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Richting Gent, 3 kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2, 15 minuten erbij tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 liever. Vanaf Melcele, 30 minuten erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 1 uur extra. Op de A12 vanaf Aartslaag, 30 minuten. Op de E19 vanaf Kontich, 15 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 3 kwartier. Op de E19 van voor Kleine Bareel, 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 45 minuten. En door omrijders op de R11 ook een half uur extra tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde heb je ook een kwartier file. En op de buitenring dan, 45 minuten tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 25 minuten erbij tussen Ruisbroek en Jette. En ook tussen Stormbeek en Tervuren.
5: Studio Brussel. En Thibault.
1: Ja, jij mag de schaar in je handjes nemen. En dan, ja, het lintje is doorgeknipt. En dan heten we je vrolijke vrijdag.
13: We kruipen minuut per minuut dichter naar het weekend toe. Linkin Park zegt het letterlijk. One step closer.
5: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Belge.
1: Ons Sonja Buisman stuurt bonjour Nona en Thibaut. Ja, bonjour Sonja, comment ça va? Ja, je hebt het overleefd. Het is het einde van de werkweek, toch voor de meesten onder ons. Het is vrijdag en we hebben voor jou een aantal redenen om samen met ons toch goedgezind dat weekend in te trappen.
2: Jij maakt, zoals elke vrijdag hier, kans op 50 euro frietbudget, zodat jij vrijdag frietdag op onze kosten kan gaan vieren in jouw frituur.
1: Ik ga ook mezelf verbeteren in te zetten, want ik ben echt helemaal aan het flippen blijkbaar. Ik zei het weekend in te trappen, dat moet je niet doen. Dat is vrij agressief. In ieder geval, als het weekend voorbij is, dan zien wij jou maandag ook heel graag. Studio
3: Brussel. Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Nona en Thibaut.
1: Want dan kijken we misschien wel samen naar de eerste match van de Rode Duivels. Het WK-voetbal is ondertussen begonnen, maar aanstaande maandag hebben wij een watchparty georganiseerd, samen met de mensen van Sporza en samen met Mohsin Abbas en zijn supporterszetel. En jij mag daar misschien nog bij plaatsnemen. Straks hoor je wat je moet doen om daar kans op te maken.
2: En iedereen die in Reti woont, die kan ook hun twee polletjes nog kussen met goede vooruitzichten, want Thibaut, je komt daar dit weekend spelen.
1: Reti rockt. Geweldig festival, hele goede line-up en ik ben heel blij dat wij dan deel mogen zijn van die line-up. Reti rockt, kom af als je goesting hebt.
2: En ik ben goedgezind vandaag, omdat ik de ticket war heb gewonnen.

Mijn tickets voor Phoebe Bridgers zijn binnen. En aan al wie dat niet heeft kunnen binnenhalen, wil ik echt oprecht mijn oprechte medeleven betuigen. En ik heb een manier om je zo meteen wat op te vrolijken. Laat van je horen in de app.

0: 20 minuten. Meer had ze niet nodig.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Om Vorst Nationaal helemaal uit te verkopen. Phoebe Bridgers komt terug naar ons land na een periode van afwezigheid. Ze heeft natuurlijk enkele jaar geleden nog met Boy Genius op Pukkelpop gespeeld. Maar op 5 december doet ze het weer helemaal alleen in Vorst Nationaal. Maar de tickets die zijn allemaal de deur uit.
3: Ja, en ik heb er nog eentje kunnen bemachtigen. Maar Eefje uit Gent, niet dag Eefje.
4: Hallo.
3: Hoe gaat het met jou op deze vrijdag?
4: Goed hoor. Ja, heel goed.
3: Oké, dus de tickets voor Phoebe Bridgers, die je helaas niet hebt kunnen bemachtigen.
4: Ik heb wel tickets. Hè?
3: Oh, je hebt wel tickets?
4: Ja. Ja.
3: Oh.
4: Ik heb ze niet zelf kunnen bemachtigen, maar mijn schoonzus gelukkig wel.
3: Ah, voilà, dan heb je superveel chance gehad. Yes. Ja, waarom wil je Phoebe zo graag bezig zien?
4: Ja, ik ben wel al even fan van haar. Mijn broer heeft mij haar plaat leren kennen, Punisher. En ja, ik was meteen wel super grote fan. Ik had een prachtig album. Dus toen ik hoorde dat ze naar België kwam, was ik toch wel heel enthousiast. Ik heb Boy Genius ook gezien op Pukkelpop. Dus ik weet wel dat het goed gaat zijn.
3: Dat snap ik. Ik heb daar ook heel veel goesting in. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die geen tickets hebben kunnen bemachtigen. Er is bijvoorbeeld Jochen Maas die in de app een berichtje stuurt. Ik laat van mij horen in de app om hopelijk opgevrolijkt te worden door Nona. Wel, we hebben iets muzikaal. Iets dat te maken heeft met Phoebe Bridgers om jou een beetje op te vrolijken. Jochen en Eefje, zo kan jij misschien ook al een beetje uitkijken naar dat concert van Phoebe Bridgers. We hebben de pianotape die Kisvet Buns en Kaat van Stralen hier samen hebben gespeeld deze week naar aanleiding van de Pride Month. En het is een pianotape van Not Strong Enough van Boy Genius.
2: Nona en Thibault.
1: Studio Brussel.
0: En je kan het ook zien in de app van Studio Brussel.

0: Kids with Buns, samen met Kaat van Stralen voor de pianotape. Het nummer Not Strong Enough van Boy Genius. Nog 3 keer slapen en dan is het eindelijk zover.
1: Studio Brussel.
2: Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Nona en Thibault.
0: Want ja, als we heel eerlijk zijn, Zuid-Afrika tegen Mexico, ja. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Ja, wij zijn vooral bezig met aanstaande maandag 9 uur 's avonds, want dan spelen onze Rode Duivels hun eerste match op het WK voetbal.
3: Ja, maar Thibaut, ik had toch gisteren al stress tijdens Mexico, Zuid-Afrika, dus dat gaat grillig worden maandag met mijn stresshormonen. Als jij goesting hebt om samen met ons aan de inkom van het KMSKA te komen supporteren voor die Rode Duivels, dan moet je goed opletten. Want wij spelen hier tot maandagavond nog in onze show een spelletje en dat doen we met iets dat we uit het WK-anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis hebben geknipt. Hoor jij?
1: Allee, allee.
0: Op de radio, dan stuur je in de app van Studio Brussel.
1: Allee, allee.
0: En als we jou dan opbellen, ja, dan moet je ook als een echte supporter opnemen, zoals deze mensen die al gewonnen hebben.
4: Allee, allee.
5: Allee, allee.
4: Allee, allee.
5: Allee, allee.
0: Het is dus simpel. Hoor je allee, allee, dan stuur je allee, allee en neem je de telefoon op met allee, allee. Veel succes.
2: Alcatraz Rock en Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
13: Kia, movement that inspires.
12: Voorwaarde op kia.be.
1: Studio Brussel.
14: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

0: Project.
1: Daft Punk, maar dat was samen met Sylvie Kreuz en Romeo Elvis. Want in hun nummer zat een allee allee verstopt. En we hebben je gezegd, als je allee allee hoort, dan moet je allee allee sturen om kans te maken om maandag met ons samen te supporteren voor de Rode Duivels. Corneel Karmans die had al gestuurd in de app, wat zou je dan eigenlijk kunnen winnen?
2: Je komt samen met ons naar de Inkom van het KMSKA volgende week maandag tijdens de eerste wedstrijd van België op het WK tegen Egypte is dat. En dan kan je samen met ons in de supporterszetel van Sporza gaan zitten en dan gaan wij gewoon onze Rode Duivels naar de overwinning gillen.
1: Ja, en Corneel, het is niet dat wij gewoon in de zetel gaan zitten met wat zwamborstjes en een glaasje melk, hè. Dat is dus wel echt met sfeer, met muziek, met special guests, met amusement. En daar wil iedereen bij zijn. Er hebben mensen gestuurd natuurlijk, maar je moest ook opnemen met een gemeende, luide allee allee. Dus we gaan eens iemand opbellen die allee allee gestuurd heeft.
3: Hallo?
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Met wie spreken wij?
3: Oh, ik ben uit de VN. Hallo, allee allee.
1: Oh, met wie spreken we, alsjeblieft?
3: Met Jade.
1: Jade, jij hebt niet opgenomen met allee allee. Oh, dit, vind ik heel jammer, Maar we gaan iemand anders moeten bellen. Jawel, jawel. Oh, dit vind ik jammer voor Jade. We hebben het nogthans 100 keer gezegd. Hoor je allee allee, stuur allee allee.
2: We moeten streng zijn.
1: En neem op met allee allee.
2: De echte supporters willen we meenemen.
1: Oh, Jade gaat zich slecht voelen.
2: Jade kan nog altijd meedoen. Maandag of later vandaag. En het nog eens proberen.
3: Allee, allee.
1: Zo moet dat. Met wie spreken wij?
3: Met Sophie.
1: Sophie, jij hebt juist je telefoon opgenomen en jij komt maandag met ons mee naar het KMSKA. Hoe voelt dat?
3: Yes, heel goed, dank u wel.
1: Ben jij een diehard Rode Duivels supportertje?
3: Laat ons zeggen, het gezin wel.
1: Het gezin wel. Je mag ook iemand meenemen en wij gaan dat ook doen. Want er komt nog iemand mee. Dat is eigenlijk een soort van incentive om zeker mee te doen met deze wedstrijd. Want het wordt extra leuk.
2: Yes, want onze voetbalbestie Joris Brijs die trok daar straks aan onze mouw.
4: Nonno en Thibaut, ik heb gehoord dat jullie iets heel leuk gaan doen maandagavond bij de match van de Rode Duivels tegen Egypte. Ik wil daarbij zijn. Kan dat nog? Ik zal ook Evert Winkelmans, mijn mid-mid-compa, meepakken. En dan zullen wij in primeur ons nummer wereldkampioen is live brengen in het museum daar. Wat denkt u daarvan? Misschien wel uw oordoppen meepakken. Want dat is zonder autotune. Tot maandag!
1: Joris is er al bij en jij dus misschien ook. Want we spelen gewoon nog verder de komende uren.
5: Nona en Thibaut. Studio Brussel.

zijn het land van Keulemans, Gerrits, Wilmots en Nilies. De knal van Bertens, Philippe Albert tegen Oranje en de Mondial in 86. Verheijen, Vertongen, Schifo, Prudhomme, Pfaff.

0: Ik durf te wedden dat je het niet gelooft, maar deze muziek is al een kwart eeuw oud. Het album Take Off Your Pants and Jacket van Blink-182 viert vandaag een zilveren jubileum, want het is 25 jaar oud en ik vind dat grellig.
1: Maar waarom vind je dat zo grellig?
0: Ja, omdat dat ook wil zeggen dat het al 25 jaar geleden is dat ik met mijn broer naar de Fnac in het Weinigem shoppingcenter ging en dat cd'tje gekocht heb.
1: Je voelt je oud.
0: Goed. Ja, om dan met een driekwartsbroek en piekjes in het haar op de tapieplein van mijn moekenaar zolder te liggen springen op de muziek.
1: Schattig.
0: Ja, het was het vierde album van de band en vooral het album waardoor Tom DeLonge, Mark Hoppus en Travis Barker sterren van hun generatie werden. MTV was hip en zij waren hip. En er staan natuurlijk alleen maar hits op. Van First Date tot The Rock Show. Maar ook een Stay Together for the Kids. En de verjaardag is Blink-182 vandaag ook niet ontgaan, want ze hebben sinds vandaag een deluxe editie van dat album uitgebracht. Dat is inclusief bonusnummers die eindelijk het daglicht zien, zoals deze persoonlijke favoriet die jarenlang, die ik toch jarenlang heb beluisterd via een hele crappy versie die op YouTube stond. Ja, inderdaad. Zet dat maar eens

0: Ellen uit Gent die stuurt een berichtje in de app. Ze zegt, jee, Joost. Joost, Ellen, we zien elkaar op vrijdag 7 augustus op Suikerrock, Matties.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
2: Ja, we kunnen al dromen over Suikerrock. En de festivals, ja, die komen steeds dichter en dichter. Vanavond zelfs al start Best Kept Secret in de Beekse Bergen. En vanaf volgende week zenden wij ook live uit op Graspop Metal Meeting. Dat wil ook zeggen dat bijna alle affiches compleet rond zijn voor deze festivalzomer. Al is daar Sloebertje, rockwerchter, die net een nieuwe naam hebben toegevoegd aan de affiche. Het is ook meteen de laatste naam. Maar de Ierse rockers van Bleach 93 komen op zaterdag 4 juli naar het festivalterrein in Wergen. We hebben daarnet nog de gitarist Sam kunnen spreken. Daar hoor je straks alles over tussen 5 en 6.
0: Als jij naar een van die festivals trekt en goesting hebt om eens te testen of jij daar eigenlijk wel klaar voor bent, stuur dan je telefoonnummer in de app samen met het woord festival om kans te maken op ons festivalpetje.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Na deze Craze en Cherish kijken wij uit naar de festivalzomer. Het is niet te doen.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Want ondertussen zijn er al heel wat mensen op weg naar Best Kept Secret, net over de grens in de Beekse Bergen. Dat gaat hopelijk min of meer droog verlopen. Maar mocht je nat worden, dan kan je natuurlijk altijd een Studio Brussel petje op je hoofd zetten. Let's fucking go staat daarop. Goed voor het enthousiasme. Er zijn nu twee kandidaten die daar kans op maken.
2: Dag Lena uit Heers.
3: Hallo, Noona en Thibaut.
2: Trek jij er dit weekend op uit naar een festival of zo?
3: Nee, dit weekend nog niet.
2: Ah, er staan er wel op de planning, voel ik.
3: Ja, er staan er nog genoeg op de planning.
2: Vertel.
3: Werchter, Pukkelpop, de zaterdag van Suikerrock en dan nog kleine festivals hier in de buurt.
2: Zalig.
0: Een rijk gevulde agenda. Hoe zit dat bij Hans uit Aarschot? Hallo.
4: Dag Pedro en Nona.
0: Heb jij een even drukke agenda?
4: Dat valt nog wel mee. Dus vanaf woensdag naar Graspop volgende week.
0: Zeg maar Hans, dan weet jij ook dat er een kleine hittegolf lijkt aan te komen. Hè? Dan kan je wel een pet gebruiken.
4: Zeker en vast.
0: Kijk, Hans en Lena, jullie strijden voor dat Let's Fucking Go petje. En dat doe je op een amusante manier.
2: De festivalzomer die komt dichterbij, maar onze artiest die speelt dus ook. Jullie krijgen om de beurt een artiest te horen die komende zomer bij ons gaat optreden. Je komt steeds iets dichter bij het podium te staan, waardoor je de artiest tussen het festivalgeroezemoes steeds beter gaat horen. Wie die artiest het snelste kan herkennen, die wint. Je mag passen, want als je fout antwoordt, dan gaat de winst sowieso naar de ander. Duidelijk?
4: Ja, graag vast.
0: Oké, Lena, jij was de eerste die festivals heeft gestuurd in de app. Dus jij mag als het eerste binnen op ons festivalterrein. Luister goed. Heb je al iets herkend?
3: Nog niet genoeg, denk ik.
0: Dat is niet erg. Dan gaat de beurt naar Hans. Hans, luister goed. Ja, Hans.
4: Ik ga ook nog passen.
0: God, er wordt hier strategisch heen en weer gepingpongd.
2: Ja, het is niet simpel.
0: Lena, jij komt weer enkele meters dichter bij dat podium te staan.

0: Ja, zeg het eens.
1: Ja, het is Foo Fighters.
0: Proficiat Lena, jij krijgt een petje.
1: Ja, echt. Jawel, echt.
0: Dat is echt, dat is echt.
2: Heb je de Foo Fighters al gezien dat je ze zo goed kan herkennen live?
1: Ja, vorig jaar heb ik ze gezien.
2: Zalig.
0: Kijk, dat heeft je iets opgeleverd. Een prachtig fashionista-item. We sturen het je op en sowieso een heel fijn weekend, Lena.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
0: En ze spelen natuurlijk ook nog op Pinkpop. En dan klinkt The Pretender heel goed live.

0: Iket uit Tielt, die stuurt kippenvel overal. De Foo Fighters live met The Pretender. Ja, en van de ene grote artiest naar de andere.
1: Ja, want terwijl wij geduldig wachten op nieuw solowerk van Stromae, krijgen wij zo af en toe al wel eens een feature van hem op ons bord bij een andere artiest. Dat deed hij bijvoorbeeld al met de Franse zangeres Pomme.

En dat doet hij nu opnieuw op het nieuwe nummer van de Zweedse artiesten Tove Lo. De Fleur, zo heet het nummer, is geproduced door Stromae en hij zingt er zelfs een strofe op mee. Iets nieuw dan toch van Stromae.

0: piano, piano, piano. Allemaal goed en wel, maar wij willen fritten, fritten, fritten. En zometeen hoor jij misschien dit. En dat wil zeggen dat je goede antwoorden geeft bij onze fritmix. Wil jij gratis fritten? Stuur vrijdag frietdag in de app alsjeblieft.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: De klok zegt 5 uur.
8: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
9: Meta AI kan niet zomaar al je berichten meelezen. In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp staat dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Maar dat klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Tim Verheijden van de Checkredactie legt uit wanneer wel.
10: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
9: Er zijn momenteel wereldwijd problemen met Facebook, Instagram en WhatsApp door technische problemen bij het Amerikaanse moederbedrijf Meta. Het bedrijf zegt dat eraan gewerkt wordt. Het is ook niet duidelijk hoeveel gebruikers getroffen zijn. In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar massale fraude met rijexamens, onder wie de directeur van een rijschool. 2 verdachten blijven alvast in de cel. Het onderzoek liep sinds vorig jaar. Sindsdien zijn er verschillende huiszoekingen geweest. Onder meer in de rijschool zelf en het huis van de directeur in Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse politie.
11: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking in het onderzoek ook kledij waar dat een cameraatje in paste, zodat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
9: De oplichters zouden bijna 500.000 verdiend hebben aan de fraude. In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant op de grens met Anderlecht verschanst een man zich sinds 22:30 vanmorgen in een leegstaand gebouw. Hij vluchtte voor een politiecontrole naar dat gebouw en dreigt ermee om brand te stichten. De speciale eenheden, de brandweer en de politie zijn massaal ter plaatse. In Amsterdam in Nederland heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De man van 19 die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeval in de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland blijft voorlopig in de cel. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. De man reed gisteren met zijn auto in op een groepje kinderen en hun begeleiders. Drie kinderen en de schooldirecteur kwamen daarbij om. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft onze landgenoot Maxime Van Geels de zesde rit gewonnen. Hij was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Voor Van Geels is het zijn eerste zege van het seizoen. Enkele maanden geleden had hij nog een bekkenbreuk opgelopen. Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploegmaat van Van Geels. En op het EK G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Hij won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse, de MT2. Sele is in het tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Op andere plaatsen droger weer. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint dan vrij zonnig. Later wel meer wolken, maar meestal droog.
0: Geen vrijdagmiddag zonder file natuurlijk. 250 kilometer al. Op de Antwerpsring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 1 kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melzele, 1/2 uur erbij. Op de E17 vanaf Haasdonk 1 uur. Op de A12 vanaf Aartslaar 15 minuten. Net zoals op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Herentals-West 1/2 uur erbij. Op de E19 vanaf Sint-Joop 15 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek 30 minuten. Bij Leugenberg is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Hou daar zeker een reddingstrook vrij in de file. En door omrijders op de R11 ook 3 kwartier extra tussen Wilrijk en Wommelgem. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout schuif je 20 minuten aan tussen Ranst en Oelegem. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd. En naar Breda op de E19 tussen Sint-Joop en Brecht door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E40 naar Brussel is het vertragen tussen Everen en de Reijerstunnel. Die is dicht richting het centrum. Op de buitenring rond Brussel dan 45 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring tot slot ook 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette. En ook tussen Strombeek en Tervuren.
8: Studio Brussel.
9: Wij houden van berichtjes in de app en zeker die van Dries Peters. Hij zegt, ah, lekker frieten. Ik was aan het twijfelen wat we zouden eten vanavond.
0: Het enige juiste antwoord is fritten, Dries Peters. Als jij ook 50 euro frietbudget wil winnen, stuur dan vrijdag frietdag.
8: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Volgende week kan je ze zien op Graspop Metal Meeting. Daar staan ze wel op een donderdag, maar ik ben er toch van overtuigd dat wij gaan kijken met een pens vol frut. En dat is natuurlijk helemaal in thema voor vandaag.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Vrijdag, vrijdag.
0: En Gert Bosmans die geeft het goede voorbeeld, want die zegt: ik ben op weg naar een after work met een frituur. Jawel, je leest het goed. Frietjes op kosten van de firma.
2: Oh, en ik ben vandaag echt in de rouw, want mijn vaste frituur die is dicht vandaag. Op vrijdag, vrijdag. Ik vind dat echt niet normaal.
0: Dat is een schande en die zouden dicht moeten blijven. In ieder geval, Gert Bosmassa die eet fritten op kosten van de firma. En jij kan zometeen misschien wel fritten eten op kosten van Studio Brussel. Als je vrijdag, vrijdag hebt gestuurd in de app, maak je kans op €50 fritbudget. Een hele goede avond. Dag Lotte.
3: Goedenavond.
0: Lotte, als jij €50 fritbudget wint, wat is het eerste dat je bestelt?
3: Oh, ik kan altijd wel genieten van een goede Bikkie Burger.
0: Ah, dat is een prachtig antwoord. Mocht jij die €50 zo meteen winnen, met wie wordt die dan verorberd?
3: Ah, wel, we hebben vanavond een girls night, dus het gaat met de meiden zijn.
0: Met de meiden Bikkie Burgers fretten, dat is alvast een goed plan, maar je neemt het natuurlijk op tegen een andere kandidaat.
2: Dag Tom uit Mazeik.
4: Hallo, goeiemiddag.
2: Ben jij al onderweg naar het frituur?
4: Nog niet, nee. Ik sta nog even langs de kant geparkeerd, maar moest ik winnen, dan weet ik wel naar waar ik zou rijden. Ja.
2: Wat zou jij bestellen als je nu €50 frietbudget mocht opdoen?
4: Goh, toch wel een lekker frietje met stoofvlees. Dat is altijd wel een specialiteit. Hè. Stoofvlees is altijd lekker, maar een goede kwak mayonaise.
0: Ik wilde het net zeggen. Ik hoopte dat je nog ging zeggen dat er een goede kwak mayonaise bij op moest. Lotte en Tom, jullie spelen een spel dat gaat als volgt. We hebben namelijk een zak artiesten. Geen fritten, maar een zak artiesten. En die gaan we in het fritvet kieperen. Jullie moeten raden welke artiesten dat zijn. Om de beurt mag je er eentje opnoemen. Maar vanaf het moment dat iemand fout antwoordt of het niet meer weet, dan wint de andere. Lotte en Tom, is dat duidelijk?
4: Zeer duidelijk.
3: Ja, duidelijk.
0: Oké, de zak wordt hier door Noonzi opengescheurd en wordt in het frietvet gekapt.

0: Ja, dat waren ze. Lotte, jij hebt als eerste gestuurd, dus jij mag als eerste een artiest opnoemen. Doe maar.
1: Fontaine's DC.
0: Dat is correct. Tom, aan jou.
2: Olivia Rodrigo.
0: Dat is zeker dan. Lotte, terug naar jou.
1: Lana Del Rey.
0: Jawel, Tom.
2: Sandra Kim.
0: Oh, vond ik prachtig. Correct. Lotte, weer bij jou.
1: The Doors.
0: This is the End, heb je herkend? Jawel. Tom, wat denk je?
2: Plastic Bertrand.
0: Extra punten voor je uitspraak.
3: Amai, hoe bezig.
0: Lotte, de bitterballen worden terug naar jou gekaatst.
1: Bob Marley.
0: Correct. Tom, kan je er nog eentje opnoemen?
3: Oh, het zijn er nog drie.
2: The Dire Straits.
3: Wauw.
0: Lotte, wat denk je?
1: Was dat de jeugd van tegenwoordig?
0: Ik kijk even naar de jury. Zat de jeugd van tegenwoordig in de frietmix? Jawel. Dat wil zeggen, Tom, dat jij de allerlaatste artiest moet raden. En als je dat doet, dan zullen wij een shiftingsvraag moeten stellen. Maar kan je die artiest nog raden, Tom? Dan win jij.
2: De laatste weet ik juist niet. Dus ik kan ook geen echte gok wagen. Ik zou het niet weten.
0: Gooi jij de gefrituurde handdoek in de ring?
2: Ja, helaas. Ik zou zeggen de Equal Idiots. Maar dat is helaas fout. Dat is ook een superband natuurlijk.
0: Ik zou je een knuffel willen geven, maar dat wil zeggen dat die 50 euro naar Lotte gaan. Ja, jongens, dat wordt hier spannender en spannender. Jullie blijven die artiesten maar herkennen. Maar die 50 euro die is deze week van jou, Lotte. Hoeveel bikkies ga je daarmee bestellen?
1: Ah, wel, zoveel als ik kan, denk ik.
0: Dan word jij vanaf nu ook Miss Bikkie. En wij wensen jou heel veel eetplezier op Meidenweekend. Salut, Lotte.
1: Goed, dankjewel. Doei.

0: de jeugd van tegenwoordig Nederlanders. En ze hebben in Nederland een heel fijn festival, Best Kept Secret.
1: Zullen wij eens horen hoe het daar is straks?
0: Ik denk het wel.
2: Genk on Stage, het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky Dussoleil, Nona van Brakel, Ize, Tof van Commerce en veel meer. Alle info op genkonstage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden.

0: Welkom in België, vrouwtje. Heel wat Belgen maken dit weekend de omgekeerde oversteek.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Want vanavond start Best Kept Secret net over de grens met Nederland in de Beekse Bergen. Daar zijn al campinggangers met bolderkarren en tenten door de modder aan het rollen, maar krijgen ze straks wel headliners in de plaats zoals Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz en Jack White. En ook dit weekend trekken onze winnaars van het Gouden Festivalbandje naar daar. Dat zijn Kate, Amanda en René. Dag René.
4: Hallo.
0: Zeg, jullie zijn al naar Extrema Outdoor geweest. Zijn jullie nog vriendinnen na jullie eerste festival van de zomer?
4: Absoluut, absoluut. Dat moet allemaal nog komen, denk ik. Hè. Die fricties.
0: Ja.
3: Maar Kate, het
4: gaat alles toch helemaal goed.
3: Ah, maar dat is helemaal leuk om te horen natuurlijk. Jullie zijn onderweg of zijn al gearriveerd op Best Kept Secret?
4: Ah, wel, we zijn nu net de camping aan het binnenwandelen.
3: En hoe is de sfeer daar op dit moment?
4: Heel goed. Mensen zijn mega vriendelijk. Ik moet echt wel een goede shout-out geven naar de Hollandse buren. Want Pleun en Rick die hebben ons echt al heel goed geholpen.
3: Ah, kijk goed. Het gaat natuurlijk wat minder weer zijn vanavond. Maar waar kijken jullie naar uit, het festival zelf? Zijn jullie daar al eens geweest en wat verwachten jullie hiervan?
4: Nee, het is voor ons alle drie de eerste keer. Dus wij verwachten, omdat er staat metal op de affiche, ook meer rollen en zo. Dus ook wat Nederlandse pop. Ik heb ook gezien dat Pommelien Thijs vandaag komt. Die vervangt iemand. Dus het is echt een beetje van alles. Dus we kijken er naar uit wat de sfeer gaat zijn.
0: Ja, het gaat echt een beetje van alles zijn. Zeg, die modder die we op de socials zien. Hebben jullie daar al last van gehad?
4: Ja, absoluut. Ik ben net met mijn linkervoet ook in een dikke plas gaan staan. Want ik heb mijn handen vol met tenten en zo van die dingen. En dan kon ik niet zien waar ik stapte. Maar kijk, ik heb nog boots mee. Dus ik kan gewoon mijn botten aandoen tegen die modder. En dan zijn we klaar voor dat festival.
3: Zeg, en René, als we heel eerlijk zijn, hoe voelt het eigenlijk om gewoon zo gratis en voor niets binnen te stappen op die camping?
4: Wel, heel eerlijk, super, super, super leuk. We voelden ons echt royalty.
3: Ah, kijk, goed om te horen. Heel veel plezier daar en laat zeker weten hoe het daar gaat. En als ik zelf nog een kleine muzikale tip mag geven, Jack White speelt daar vanavond op de mainstage.
1: Studio. De festivalzender.

0: Vandaag is het popnieuws specifiek voor mensen die een ticket hebben voor de zaterdag van Rock Werchter. Of voor mensen die toch nog snel een combi-ticket willen inslaan.
1: Studio Brussel, Nona en Thibault.
2: Popnieuws. Want Rock Werchter heeft zo net hun allerlaatste naam voor het festival aangekondigd. En ze hebben eigenlijk dik kans dat die nog tijd hebben in hun agenda, want het is de Ierse rockrevelatie Bleach 93 die naar de zaterdag van het festival komen. Draaien we geregeld hier op de radio en dat is omdat het een coole band is die serieus aan het doorbreken is.
0: Ze zijn eigenlijk nog maar net bezig, want ze hebben een klein EP'tje op zak en zijn al vol een bak aan het toeren. Maar wij konden gitarist Sam toch nog eventjes bellen en het was duidelijk dat hij een beetje moe was van al dat toeren. Zeker nadat ze deze week het voorprogramma van Nick Cave hebben gedaan.
3: We just played with Nick in Dublin and we just finished up a 3-month tour. Little bit over 3 months and we have some maybe 11 days off now before it all starts again.
2: Helemaal klaar dus om opnieuw naar ons land te komen, want ze speelden al 3 keer in ons land. Ze komen naar Absolutely Free Festival en Cactus Festival staat ook al op de planning. Maar Rock Werchter komt daar ook nog bij. En dat vraagt al bijna om een Belgisch paspoort. Dus Sam, hoe is het eigenlijk om in België te zijn?
3: It feels excellent, my friend. We spent some time in a studio in Brussels in April as well.
2: Okay.
3: Called ICP. We loved that, you know, so... We've been there a lot this year. I've never been there before 2026. And obviously now I've been there, 4 or 5 times already. It's amazing, man. I love it there.
2: Een primeertje dus ook dat ze in een Belgische studio hebben gezeten met de band. Maar kijken ze dan ook uit naar dat allereerste optreden terug bij ons op Rock Werchter?
3: Definitely. Trying to wind down a little bit. I've already had 3 or 4 coffees. Mm-hmm. But in terms of the gigs on these days off, just trying to wind down. And then I'll let my excitement creep in slowly. In the lead-up to it.
0: Voilà, even proberen kalmeren met een koffie en dan weer helemaal klaarstomen voor die 4e juli op Rock Werchter. En wij zijn daar zeker bij, want heeft het ons zelf gevraagd.
3: 100%, make sure you come say hi, yeah?
2: Ongelooflijk cool dat Bleach 93 komt naar het festival. En het is natuurlijk ongelooflijk coole muziek.
3: Hi, it's Sam from Bleach 93 and you're listening to Studio Brussels. Live is music.

0: Ze komen deze zomer naar het derde Belgische festival, want ze zijn net aangekondigd voor rockwerchter Bleach 93. Je zou haast kunnen stellen dat ze maandag ook mee gaan supporteren voor onze Rode Duivels.
1: Maar dat zou nogal iets zijn.
0: Stel je voor, zo samen op een coole locatie, KMSKA Antwerpen. Hoor je Allee Allee? Stuur dan Allee Allee in de app.
2: Is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Deze week hebben wij een klaaguurtje gehouden, meer bepaald over het gebrek aan WK-koorts. Studio
1: Brussel. Wij zagen namelijk nog geen enkele vlag aan de Belgische voordeuren hangen. Geen vlaggetjes aan de autospiegels van die lelijke hoezen. Geen schmink op bolle wangetjes. Geen scholen die moven. Geen cafés die grote schermen gaan zetten.
0: Maar nu de eerste WK-match van de Rode Duivel steeds dichterbij aan het komen is, zijn er mensen die we toch hebben kunnen influencen met ons geklaag. Dag Timmy uit Opwijk.
2: Hallo, dag Nona, dag Thibault.
0: Je hebt een filmpje gepost dat je onze oproep gehoord had.
2: Ja, ik ben trouwens Studio Brussel luisteraar en ik luister naar jullie programma en ik had gehoord dat er nog weinig reclame en dingen te doen waren rond de Rode Duivels. En ik vond dat ook wel. Ik had dat ook wel gedacht. En ik dacht, ik moet een nieuwe etalage maken in mijn winkel. Dus ik ga thema de Rode Duivels kiezen.
1: Dat is al prachtig om te horen, Timmy. Jij hebt een winkel. Wat voor winkel is dat dan?
2: Ik heb een cadeautjeswinkel met webshop in Opwijk.
1: Oké, super. Zeg, en heb je dan nu toevallig, nu die etalage helemaal aangepast is, heb je al reactie gekregen van klanten die zeggen van oh, potverdekke Timmy, jij bent er wel bij van het jaar?
2: Ja, want het is zondag vaderdag en vandaag heb ik al heel wat klantjes gekregen van de middelbare school dat voor hun papa een cadeautje kwam kopen. En zeiden, ah ja, het is tof en maandag gaan eindelijk de Belgen spelen. Dus ja, het loopt wel en de mensen zijn er zo wel wat over bezig.
1: Zeg, en ga je dan maandag zelf ook kijken naar de Rode Duivels?
2: Ja hoor, zeker en vast. Ja. Want eigenlijk zijn ze in Opwijk wel al goed bezig.
1: Okay,
2: Jeugdhuis Nijdrop is een dorp en op Spechtenhof is ook een groot scherm, dus ja.
1: Allen naar Opwijk dan, maar als je niet naar Opwijk gaat, dan is Antwerpen misschien wel een optie. Studio
3: Brussel. Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Mona en Thibault.
1: Wij organiseren zelf onze WK Watch Party. Dat is op een coole locatie, namelijk de inkomhal van het KMSKA. En dat is niet zo een of andere voze inkomhal. Hè. Dat is echt grandioos. Dat is met hoge plafonds, met kunst, met een prachtige echo waar Go Belgium Go nog beter gaat klinken. Jij kan daarbij zijn, samen met ons, want wij maken daar ook een acte de présence natuurlijk. Dus als je het officiële WK-anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis goed kent en de Allee, allee, hoort op de radio? Allee, allee. Dan stuur jij als de bliksem allee, allee in de app. Allee, allee. En dan is er nog één ding dat je moet doen natuurlijk.
0: Opnemen met allee, allee. Allee,
1: allee. Spits de oren, want wij geven nog plekjes weg voor komende maandag.
3: Allee, allee. Nona en Thibault. Studio Brussel.

0: Allee, allee, allee, allee. Je hebt het gehoord bij Macklemore. Maar heb je ook allee, allee gestuurd in de app en weet je hoe je moet opnemen als we je opbellen?
1: Enthousiast alsjeblieft dan ook nog.

0: gezegd, ik hoopte nog op een tweede keer. Maar met wie hebben wij de eer?
1: Het is eigenlijk de dochter die belt. Dus ik ga haar geven, hè?
0: Ja, doe maar.
2: Hallo, met wie?
1: Hallo, met Georgina Quandrieri.
2: Hallo, wat een topnaam. Zeg, je wil er heel graag bij zijn volgende week maandag. Voel jij de WK-koorts dan al een beetje?
1: Ja.
0: Het juiste antwoord is nee, want wij gaan jou dat maandag eens laten zien. Georgina, wij zien jou maandag in het KMSKA, maar... Kom Jan, het is vrijdag. We bellen gewoon nog iemand op.
2: We hebben nog wat plaats in onze supporterszetel.
3: Hallo?
0: Ja, nee.
3: Allee.
0: Dat is te laat. Dat is triestig. Dat is echt triestig.
2: Allee.
0: Het is nu toch zo simpel. Allee, moet je zeggen.
2: Kom op. Dan zijn we vrijgevig.
0: En dan doen ze zo.
2: De boodschap is duidelijk.
0: Ja?
3: Allee.
0: Oh, dit was even heel vreemd. Met wie spreken wij alsjeblieft?
3: Met Sarah.
0: Sarah, jij moest even wachten op de goedkeuring van mezelf. Die zei ja, met wie hebben wij de eer? Ja, jij hebt wel juist je telefoon afgepakt.
3: Ik was via internetradio, dus hier loopt het een beetje achter. Daar weet ik het even niet door.
0: Dat is helemaal niet erg, maar jij bent maandag wel mee met ons naar het KMSK. Vind je dat plezant?
3: Ja, super. Daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Kijk, doe je rode tenue aan en begin al maar te oefenen met die allee. Tot maandag. Dag, Sarah.
3: Ja, super.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze Hot

0: Redbox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussels. Life is music.
2: Every

0: de nieuwe van Black Box Revelation, Stronger. Het zit er bijna op voor ons. Maar als je aan ons vraagt, doen jullie dat eigenlijk nog graag zo radio maken op Studio Brussel? Dan antwoorden wij met...
1: Ik leef van enthousiasme en je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Met dank aan Bart de Wever. Zometeen is er Bert van Steenbergen. Maar we moeten misschien eerst nog zeggen dat we maandag wel verder doen met dat geweldige spel waarbij we jou plekjes geven om mee met ons te supporteren voor de Rode Duivels.
2: Ja, klopt. Maandag om 9 uur is die eerste wedstrijd tegen Egypte. Wij organiseren dan een watchparty en daar kan je nog altijd maandag bij zijn. We geven dan de laatste plekjes weg.
0: Tussen 4 en 6 moet je blijven luisteren en dan ben je misschien wel een gelukkige winnaar zoals deze mensen.
3: Allee, allee.
4: Allee, allee.
3: Allee, allee.
0: We leggen het maandag nog eens met hand en tand uit, maar bij deze ook nog even een gelukkige verjaardag aan Kiki Lemaire, onze collega die 50 jaar oud wordt. En dat moet toch lukken, hè?
2: Wat?
0: Dat is op dezelfde dag als Bert van Steenbergen.
2: Ja, en hij presenteert zometeen zelfs op zijn verjaardag.
0: Out of office met Bert.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
11: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
10: 2002? Ik was 1 jaar toen.
11: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
10: Oh, kom aan.
12: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Bij VAR krijgt je merk
15: meer aandacht.
14: Meer merk.
15: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
0: Goedenavond, het is 6 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Met ons Melina Begot.
19: Meta AI kan niet zomaar al je berichten meelezen. In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp staat dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken. En dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Maar dat klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Tim Verheijden van onze checkredactie legt uit wanneer wel.
20: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
19: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf liever van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. SpaceX haalt met de beursgang $75 miljard op en dat is een record. Zo pas werd ook een openingskoers gevormd van $150 per aandeel. Dat is 11% boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook de grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, dat is opmerkelijk voor een bedrijf dat eigenlijk geen winst maakt. Maar wie zo'n aandeel koopt, doet dat omdat hij in de missie van Musk gelooft. Hij wil op Mars en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar massale fraude met rijexamens. Ook de directeur van een rijschool is daarbij. 2 verdachten blijven in de cel. Ze verkochten tijdslots voor het rijexamen via Snapchat en gaven tijdens examens ook juiste antwoorden door via verborgen oortjes en kleine camera's op kledij. De oplichters zouden bijna 500.000 verdiend hebben aan de fraude. Vanaf morgen is er in elke badplaats minstens 1 zwemzone open. Verspreid over de kust staan daarvoor deze zomer 1400 redders klaar. Naast hulpacties op het strand en in zee zijn ze nu ook extra waakzaam voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat zegt de kustreddingsdienst.
4: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
19: In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft onze landgenoot Maxime van Gils de 6e rit gewonnen. Hij was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Van Gils liep enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk op, maar hij bleef geloven dat hij sterk kon terugkeren.
17: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress dan ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
19: De Australiër Luke Tuckwell is de nieuwe leider. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Op andere plaatsen droger weer. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken.

0: waanzinnige smaak.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
2: Hoe grijs het weer ook is, dat weekend kan nu volop beginnen. En dat gaan we samen doen met de Vaccines, de Prodigy en de Fratellis. Goedenavond.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Zometeen nog eens dat WK-anthem om in te studeren, want het is nodig nu natuurlijk. En ook Harry Styles en Purple Disco Machine. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gastop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gastop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
5: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.

is zo gezellig en catchy. Ook catchy is dat einde van Sylvie Kreus en Romeo Elvis samen nog eens studeren. Come on, kiss the grass.

was niet Blur, wel Gorillaz die ik vorige week zag in Barcelona. Op Primavera Sound. En zeg wat je wilt, Damon Albarn blijft een coole dude op het podium. Hele coole dudes uit eigen land zijn die van Suns Surfing

0: Limo in Crooked, Cloven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
3: Ho ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Dat is zo inherent, zo eigen aan de drum and bass scene. Al die bootlegs, al die remixen die verschijnen, die gemaakt worden. En dan soms bootlegs blijven of ook officieel gereleased worden. Zo kregen we ooit deze heerlijke Down Under van Loot. Mag altijd bij voorkomen van mij, al die zotte drum and bass remixen. Een andere remix dan nu, een heel erg goeie. Eentje uit eigen land. Het origineel is niet van een Belg. Het origineel is zot hard aan het gaan. Magnetic van de Pausa. Bijzonder groovy zomersnummer. Maar de Belgische producer Sam heeft er deze mooie remix

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Studio Brussel, live.

echte goede kulsch om dat weekend te starten, om aan die vrijdagavond te beginnen. Ik zeg als is nooit nee tegen een goede track van kulsch. Ik hoop van jou hetzelfde. All That Matters.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Naar 2K.
4: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
5: Wow, de Philips 65-inch OLED 950-tv. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
4: Met €350 inruilkorting.
5: En dat kunnen we alle matchen zien.
4: En met al onze vrienden.
5: Ja, dat scoren, hè.
4: Het zal nog niet zijn.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Oké, actie!
9: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Tot Spider-Man Brand New Day.
11: What is happening?
9: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
12: er is een potje voor jou.
9: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
14: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
13: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Maar het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Taco met kip en...
16: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
18: Caramba.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
21: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
22: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
25: VRT Nieuws.
27: Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, maakte vandaag zijn debuut op de Amerikaanse beurs. En het aandeel is populair bij beleggers. Na 2,5 uur handel kost het aandeel zo'n $172. Dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs en $21 meer dan de openingskoers. Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald. Dat zijn opvallende cijfers, zegt Steven Rombout.
28: Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt,
0: Ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1,000 miljard.
27: De technische problemen bij Meta zijn opgelost. Sinds 4 uur kwamen er meldingen van gebruikers wereldwijd dat ze geen toegang meer hadden tot Facebook, Instagram en WhatsApp. De oorzaak is intussen gevonden en het probleem is opgelost. Het zou wel nog een tijdje kunnen duren voor alles weer normaal werkt bij iedereen. De man die zich verschanst had in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaamse Brabant, vlakbij Brussel, is opgepakt. Hij vluchtte vanmorgen weg van een politiecontrole en dreigde ermee om brand te stichten in het gebouw. De speciale eenheden, de brandweer en de politie kwamen massaal ter plaatse. Er was geen hinder voor scholen en bedrijven in de buurt en de Brusselse ring. Het Christelijk Ziekenfonds CM wil het taboe op burn-out bij ouders doorbreken met een nieuwe campagne. Naar schatting 8% van de ouders in ons land krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. We lezen in getuigenissen dat veel ouders het ook moeilijk vinden om dat toe te geven, zegt CM.
1: Daarin merken we dat dat niet alleen positieve boodschappen zijn, maar vaak ook genuanceerder in de zin van ik ben heel gelukkig dat ik ouder ben, maar ik voel mij boe, maar ik voel me alleen, maar ik ervaar heel veel druk om het perfect te doen.
27: Op geenrozewolk.be kan je getuigenissen lezen of insturen. En vanaf morgen is er in elke kustgemeente minstens 1 bewaakte zwemzone open. Vandaag hebben de redders in Middelkerken een laatste oefening gedaan voor de start van het zomerseizoen. Mooi weer of niet, deze redders kijken er naar uit.
3: Wij hopen gewoon op een veilige zomer. Mooi weer is altijd leuk natuurlijk. En als het een beetje slechter weer is, hebben we meer tijd om te oefenen en te trainen. Dus we besteden sowieso onze tijd nuttig.
7: Ik heb er heel veel zin in. Ja, het is altijd een topzomer. Ik denk dat dat de beste job is dat je kan hier aan de zee. Het is een groot verantwoordelijkheid natuurlijk, maar het is ook het is een heel aangename job. Ja, kijk er naar uit om redder te staan.
27: In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Op andere plaatsen wordt het droger. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden.

0: Office.
1: Bert van Steenbergen.
0: Slater, Picassi en Candy Stetten komen jou helpen om het weekend in te zetten. Of het licht uitgaat, bepaal je helemaal zelf.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Dit is een heel erg coole beat, heel erg goede track die goed de wereld rondgaat. Populaire sound op TikTok. Dat nummer zelf is ook gewoon goed. Slater en

Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Zondag gaat er als een gek gedanst worden in de ING Arena in Brussel bij K-Tronada. Een jaar geleden stond hij hier ook en toen was dat één gigantisch feest. It's

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar eens eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Mannetjes,
10: vader.
9: Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
10: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

wereldhit van Ray nog voor we goed wisten wie ze is of hoe groot ze uiteindelijk ging worden. You don't know me. Jax Jones en Ray met You Don't Know Me. Deze gitaar heb je leren kennen bij de nieuwe lichting van Studio Brussel. En ze blijft gaan. Alice May in a Flash.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Studio Brussel, live.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
3: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
12: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Je wettelijke pensioen bedraagt ongeveer 60% van je laatste loon. Hier zijn de 4 pijlers om tijdens je pensioen toch je levensstandaard te behouden. De eerste pijler, het wettelijke pensioen, uitbetaald door de staat. 2. Het aanvullend pensioen. Dit is voorbehouden voor werknemers en zelfstandigen en het garandeert je een kapitaal bij je pensionering. 3. Het pensioen sparen. Voor iedereen met tot 30% belastingvermindering. Als laatste, je persoonlijke initiatieven. Spaarrekeningen, beleggingen, onroerend goed, maar zonder fiscaal voordeel. 4 pijlers voor een welverdiend pensioen in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
13: Life is music.
14: Life is music.
13: Studio Brussel.
15: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 3,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel zo'n $173. En dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs. Het bedrijf is nu op de beurs wel 92 keer zijn omzet waard. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Het bedrijf is een groep van verschillende activiteiten, vertelt collega Steven Rombout.
16: Er is het Starlink, dat dus snel internet levert via ruimtesatellieten en dat heel winstgevend is. Er is ook de ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog de derde tak, de AI-tak, waar ook het sociale mediaplatform X onder valt en die enorm veel cash verliest. Het is van die laatste tak dat de grote groei vooral zal moeten komen.
15: Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald en wordt zo de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
17: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
15: En volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren in de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven ook tegenstrijdige informatie over hoe dat akkoord eruit eruit zou zien. Droog vanavond, alleen in het oosten van het land kan er nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en dan tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al tot 26 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
4: Zaterdagavond de beste zomerse dance.
13: Ons Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun zogenoemde immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het fonds verloren het recht om de asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Jarenlang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Peel, grote voorvechter in dat dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
2: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund, dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Vervuilende bedrijven die veroordeeld worden moeten ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Paus Leo XIV is van op Tenerife richting Rome moeten vertrekken met het vliegtuig van de Spaanse koning na een bezoek van een week aan Spanje. Het vliegtuig van de paus had problemen met een motor en kon niet vertrekken. De koning van Spanje bood de paus daarom zijn vliegtuig aan. Een ander vliegtuig is nu onderweg naar Tenerife om koning Felipe daar dan weer op te pikken. De paus beëindigde zijn bezoek vanavond op de Canarische eilanden, omdat daar veel migranten uit Afrika aankomen. De paus was bijna een week in Spanje en was ook in Madrid en Barcelona. Daar wijdt hij ook de nieuwe toren van de Sagrada Familia Basiliek in. En op het WK voetbal begint gastland Canada zo dadelijk aan zijn toernooi tegen Bosnië-Herzegovina. Omdat dit WK in 3 landen plaatsvindt, zijn er ook 3 verschillende openingsceremonies. Gisteren was er één in Mexico. En Geert Heermans, hoe is die vanavond in Toronto verlopen?
3: Wel een beetje zoals gisteren in Mexico. Ook hier een vrij lange openingsceremonie in 2 delen, waarin alle aspecten van de Canadese samenleving aan bod kwamen. De diversiteit, de gemeenschappen, de natuur, de dieren zelfs. En natuurlijk ook met een serieuze saus overgoten van muziek en dans. En zo werd het Canadese volkslied bijvoorbeeld prachtig gebracht door de Canadese zanger. Daar is Alanis Morissette. Het voetbal dan. Het is nog even wachten op de aftrap. Die is nu net 5 seconden geleden toch gebeurd. Canada hoopt tegen Bosnië voor eigen publiek eindelijk eens een zege te pakken op een WK. Want dat is en de vorige 2 gelegenheden niet gelukt. Dat was in 86 en in 2022. Net begonnen dus deze Canada tegen Bosnië.
1: Dankjewel, Geert. Droog vanavond, alleen in het oosten is er nog kans op wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. En zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel meestal droog. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met allerlei korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jaarlang gebruikt in de bouw onder meer, maar bleek later kankerverwekkend. N-VA-voorzitter Valerie van Peel zette zich jaarlang in voor de slachtoffers en legt uit wat dit voor hen betekent.
2: Dit betekent dat slachtoffers die naar het asbestfonds stappen om in de meestal de laatste maanden van hun leven toch een tegemoetkoming te krijgen voor hun medische kosten, dat zij toch nog altijd ook het recht hebben om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund, dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. En het aandeel kost intussen al ruim een kwart meer dan de intekenprijs. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in ter zake met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
3: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen, en dat moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk.
4: Ja.
3: En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
1: Volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren binnen de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen met stickers de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Het begon in maart en ondertussen werden zo'n 24 foute pijltjes weggehaald. Onder andere door vrijwilliger Luc Peters, die de knooppunten mee beheert.
5: Als je rechts moet gaan en nu wordt het veranderd naar rechts hoort, dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan optuigen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
1: En van Balen naar Toronto, want op het WK voetbal zit de eerste helft tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
6: Ja, 0-1 is de stand bij de rust in het voordeel van Bosnië. De Canadezen waren beter en hadden ook de beste kansen via onder meer ex-A-agentspeler Jonathan David. Maar die werden gemist. Bosnië scoorde wel. Op hoekschop kopte Jovo Lukic de bal in doel. En zo dus die Bosnische voorsprong aan de rust in Toronto, waar de 45.000 toeschouwers, net als gisteren in Mexico, een mooie openingsceremonie mochten bewonderen, waarin alle facetten van de Canadese samenleving de revue passeerden en Alanis Morissette een hele krappe versie weergaf van het Canadese volkslied. Dus dat was goed. Nu nog die Canadese ploeg, want die staat 0-1 achter.
1: Dankjewel, Geert. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden vannacht. Morgen eerst nog grijs. Nadien komt de zon tevoorschijn tot 21 graden. Zondag eerst nog zon, nadien wolken met kans op een bui bij maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music.
0: Life is music.
1: Studio Brussel.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei de korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is bij zijn lancering meteen op een meerwaarde van bijna 20% geëindigd. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. Dat heeft dat het aandeel zo in trek is bij beleggers is opvallend, want het bedrijf maakt nog geen winst. Volgens financieel econoom bij KBC, Tom Simons, is het aandeel ook niet voor iedereen de juiste keuze. Dat zei hij in Ter Zake.
3: Het is echt voor mensen die geloven dat een droom realiteit kan worden en dat moeten we aanmoedigen, want dat is een vorm van optimisme. Maar als je echt wilt beleggen en je wilt je vermogen beschermen en wilt laten aangroeien op een, laten we zeggen, manier die niet risicovol is, dan heb je echt veel betere alternatieven dan Elon Musk. Het is niet zo spectaculair om over te vertellen aan de kersttafel, maar het is op zijn minst wel ja, beter om toch een beetje dichter bij huis te beleggen, bijvoorbeeld.
4: Okay.
2: De kunstwereld reageert bedroefd op het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney, bekend van zijn kleurrijke schilderijen en zonovergoten taferelen. Hockney overleed eerder op de dag op 88-jarige leeftijd. De Britse koning Charles noemt Hockney iemand die zijn genialiteit net zo luchtig droeg als die geliefde gele crocs van hem tijdens recepties in het paleis. Zijn onstuitbare charme, talent en voortdurende vernieuwing zullen zeer gemist worden, voegde de koning er nog aan toe. En ook collega kunstenaar Dinus van de Velde had een grote bewondering voor Hockney.
5: Ik plaats hem in die lijn van Van Gogh, Picasso en dan komt toch ook Hockney of zo. Dus wel echt zo een supergroot figuur. Ik denk dat we die nog lang gaan herinneren over de eeuwen heen zelfs. Ja. En zo zijn er niet zoveel. En hij zei, die schoonheid zit overal rondom ons. Je kunt alles schilderen. En dat vind ik wel ook iets ongelooflijk inspirerend. Je kunt het kleinste graspietje schilderen, maar je kunt ook een zwembad schilderen of de zon proberen schilderen.
2: En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina zo pas afgelopen. Geert Heermans, wie trok er aan het langste eind?
6: Wel, geen van beide, want de partij eindigde op een 1-1 gelijk spel na een toch wel hele leuke wedstrijd. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig liever en had ook pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een hele grote kans op 0-2, maar Canada kwam toch nog 10 minuten voor tijd verdiend op gelijke hoogte met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler trouwens van Zulte Waregem en Club Brugge. Ook Promise David van Union viel nog in voor Canada. Maar het bleef bij 1-1. Een resultaat waar vooral Bosnië blij moet mee zijn.
2: Dankjewel Geert. En vannacht om 3 uur speelt het derde gastland, de Verenigde Staten, zijn openingsmatch tegen Paraguay. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn en tot 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui. Bij maximum 20 graden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk tussen ons land, Frankrijk en het Afrikaanse land Mauritanië opgerold. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt, er is ook 50 kilogram drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna dagelijks reisden tussen verschillende Franse steden. Ze werden ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in de Brusselse gemeente Anderlecht en Molenbeek, ook de Brusselse federale politie werkte mee aan het Franse onderzoek. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het zogenoemde asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van dat fonds verloren het recht om asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Een jaar lang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Beel, grote voorvechter van het dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
2: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat dat zo lang niet heeft gekund, dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs, Nasdaq. En het aandeel kostte toen, of is bij het afsluiten van de beurs, op bijna 20% hoger geëindigd. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in Ter Zake vanavond met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
3: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen, en dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
1: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld vanavond in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het verslag is van Geert Heermans.
4: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdiend met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
1: Dit WK wordt in 3 landen gespeeld en voor aanvang van de match in Toronto in Canada was er een openingsceremonie, net als donderdag in Mexico. En straks om 3 uur volgt er nog één, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. Grijs vannacht met kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Zaterdag eerst nog grijs, nadien komt de zon wel tevoorschijn. En we halen 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui. Bij maximum 20 graden dan in de Kempen. Meer in de apps van 14 Nieuws en Sportza.
0: Studio Brussel. The party never stops.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Studio Brussel, live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk één van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. De Russische taal zal voortaan geen beschermde status meer hebben in Oekraïne. President Zelensky heeft daarover een nieuwe wet ondertekend. De Oekraïnse staat is daardoor niet langer verplicht openbare diensten of onderwijs in het Russisch aan te bieden. Voor de oorlog sprak ongeveer een derde van de bevolking in Oekraïne Russisch, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Sinds de Russische inval wordt er wel wat minder Russisch gesproken in het land, maar het blijft voor een deel van de inwoners wel de eerste taal. Op het WK voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Geert Hegemans.
1: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdiend met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
0: Het WK wordt in 3 landen gespeeld. Voor aanvang van de match in Toronto, Canada, was er ook nog een openingsceremonie. En straks om 3 uur volgt er nog eentje, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die vindt plaats in Los Angeles. Het weer dan nog vannacht bewolkt, maar meestal wel droog. Behalve wat motregen in Hoog-België. Minima rond 14 graden. De ochtend begint grijs. Nadien krijgen we toch zon. En maxima overdag tot 21 graden. Zondag begint de dag dan met zon. Nadien wolken met kans op een bui. En dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. En alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.